0: willen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de... Amai zeg, wat een eyecatcher. Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: Nu met hoge korting.
3: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
4: Allee, dat is toch gemakkelijk?
3: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
4: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
5: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
6: VRT Radio BNE Live.

maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

0: 3 uur, goedenacht, 14 nieuws met Joppe Martijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft intussen bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten door werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En de brandweer heeft de blusoperatie stopgezet op het militaire domein van Beverlo in Limburg. Vrijdag brak daar een hevige natuurbrand uit. Door de droogte toen en de wind kon het vuur zich snel verspreiden. Zo'n 20 hectare natuurgebied raakte vernield. De brandweer bleef het voorbije weekend nog aanwezig om na te blussen en opflakkeringen tegen te gaan. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om de blokkade van de straat van Hormuz te doorbreken. Geblokkeerde schepen in de straat zullen geëscorteerd worden door marineschepen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De straat van Hormuz wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Het Iraanse regime heeft intussen al gereageerd op de aankondiging van Trump en waarschuwt dat de Amerikaanse operatie een schending is van het huidige staakt het vuren. In de Verenigde Staten is Rudy Giuliani in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Giuliani is de vroegere burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september 2001. Maar hij was ook de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Trump. Als advocaat beschuldigde hij onterecht enkele ambtenaren van verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen van 2020. Daar werd hij later voor veroordeeld. Giuliani is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand zijn er voorlopig niet. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich bevinden aan boord van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Amerikaanse computerspelketen GameStop heeft een bod uitgebracht, of wil liever, zo is het, de online veilingsite eBay overnemen voor $56 miljard. GameStop heeft daarvoor een ongevraagd overnamebod uitgebracht. De CEO van GameStop zei in een interview dat hij van eBay een grotere concurrent van Amazon wil maken. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog even overwegen. Droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Antwerpen is de Premetro-tunnel onder de Schelde van linker naar rechter over dicht voor een grondige renovatie. De werkzaamheden gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben een zogenoemd minder hinderplan opgesteld dat duizenden reizigers een alternatief biedt voor de tram. Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
1: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd, dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz aan de Perzische Golf wegleiden. Dat heeft president Trump gezegd op sociale media. Sinds de oorlog uitbrak tussen de VS en Iran is de straat van Hormuz geblokkeerd. En die is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de Golfstaten. Trump waarschuwde Iran al om er zich niet mee te bemoeien. Iran kwam zelf snel daarna met een reactie en zegt dat de Amerikaanse operatie beschouwd zal worden als een schending van het huidige staakt het vuren. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. Bij hen 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Een van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met anderen mijden. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 bij Anderlecht gewonnen. Club wipte daardoor over Union naar de eerste plaats in het klassement. Aanvoerder Hans van Aken zag toch nog een werkpunt voor Club.
2: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Die moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. En dat was totaal niet nodig.
0: Club Brugge heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat 4e na 3 nederlagen op rij. Het weer. Vanmorgen kan er nevel of mist hangen. De rest van de dag wordt wisselvallig en grijs. Temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: VRT Radio BNE Live.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen weg. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er is voor de allereerste keer een sepsiscoördinator aangesteld in ons land. Sepsis is een overreactie van ons lichaam op een infectie die dodelijk kan zijn. Het is erg belangrijk om dat snel te herkennen, om amputaties te vermijden en levens te redden. 2 jaar geleden zond Pano een reportage uit over sepsis en toen is beslist om er een nationaal plan over uit te werken. En Tom van Akker is nu dus benoemd tot coördinator.
1: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken, is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen, van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat om maar één voorbeeld te geven.
0: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen. Meer dan 7.500 mensen sterven er ook aan. In Antwerpen is de pre-metrotunnel onder de Schelde van linker naar rechteroever dicht voor een grondige renovatie. De werkzaamheden gaan 11 maanden duren en al die tijd zullen er geen trams door de tunnel rijden. De lijn, de NMBS en de stad Antwerpen hebben een zogenoemd minder hinderplan opgesteld dat duizenden reizigers een alternatief zal bieden voor de tram. Antwerpschepen van Mobiliteit Koen Kennis is ervan overtuigd dat het zal werken.
2: We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. Bij hen 2 Nederlanders. Mogelijk waren ze besmet met het hantavirus. Dat is een virus dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals muizen en ratten. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 van hen is naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika gebracht. En bij hem is ook echt het hantavirus vastgesteld. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in een hut blijven en contact met andere mensen mijden. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz aan de Perzische Golf begeleiden om er weg te raken. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak, is die straat van Hormuz geblokkeerd. De zeestraat is erg belangrijk voor transport van olie en gas uit de Golfstaten. Trump waarschuwde Iran om er zich niet mee te bemoeien, maar het antwoord van Iran liet niet lang op zich wachten. Teheran laat weten dat het de Amerikaanse operatie beschouwt als een schending van het huidige staakt-het-vuren. In de Champions Playoffs heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Door die overwinning staat Club Brugge in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke zege dus vond ook Brugge-speler Christos Tsolis.
3: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
0: Club heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. Vanavond, of vanochtend liever op veel plaatsen, nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maxima tussen 14 en 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen is het droger bij nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Lode. Radio BNE. Goedemorgen, op muzikaal vlak wordt het vast een van de leukste weken van het jaar met Radio BNE. Meezingers, amai 500, maar eerst wakker worden.
5: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhaal.

Lip Sync. Tot gisteren kon je stemmen voor de Radio BNE Meezingers 500. Die lijst is nu klaar, hè. Zullen Lars en Vanessa je elke dag serveren van 9 tot 4. En geloof me, dat meezingen zal heel verslavend werken. Hoe ziet jouw week er voor de rest uit? Normaal? Aftellen naar een grote dag? Of is er iets anders wat je kwijt wil via het Radio BNE kanaal op 14 Max? Laat je bericht maar komen. Het is welkom.

Luc Steeno met een titel waarvan je toch de hele tekst eens wil horen. Voor je op het verkeerde spoor zit. Geen vreemde meer. Het is 10 minuten over 6. De meimaand is de Songfestivalmaand. En hier op Radio Bene steken we graag een tandje bij met de mooiste klassiekers uit die liedjeskermis. In 1969 won Lulu met dit liedje.

winnende wals van Lulu. En in de stad van de wals, Wenen, is het Songfestivalcircus begonnen. Hè. Ik lees in het laatste nieuws dat België een goede indruk heeft nagelaten bij de eerste repetitie. Zangeres Isilla zou als een echte diva op het podium staan, met een lange cape boven een witte outfit. Op 12 mei zingt ze voor ons land in de eerste halve finale.

ideaal om je nog eens goed uit te rekken. Hè? Laat verlengde 1 mei weekend. Ah, The Carpenters. Later in deze Klaarwakker hebben we met plezier plaatsgemaakt voor een bijzondere doucheplaat. Kan ik jou over de streep trekken om er ook één aan te vragen? Een lentefeest, huwelijk, pensioen, jubileum of zomaar? Omdat je een leuke opgewekte plaat in gedachten hebt, vraag die maar aan en stuur mij nu een bericht via het Radio Benenkanaal op VRT Max.

zijn. Jeremy Vrielink. Het is Vanessa van Hoven die straks de eer en vooral het genoegen heeft om op de startknop te drukken van de Radio BNE Meezingers 500. Het wordt een meezingfeest om in te kaderen. En ik zie hier al een goede opwarmer klaarstaan. Frank Sinatra.

0: Earth, Wind and Fire. Los van de muziek, een gevaarlijke combinatie als het kurkdroog is. Maar ondertussen weten we weer allemaal, denk ik, wat regen is. Hè? Het is bijna 7:30. Geniet mee van een van de mooiste ballades van Clouseau.
1: Radio BNE. Klaar wakker.

Uit het mooie album Doorgaan van Clouseau, Altijd heb ik je lief. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. In Antwerpen-Noord is een ongeval gebeurd. Door werken rijden er sinds vanmorgen geen trams tussen Park and Ride Melcelen en het Centraal Station in Antwerpen. Reizigers kunnen gebruik maken van een pendelbus tussen het Frederik van Edeplein of de Park and Ride op linkeroever en het tramstation Opera op rechteroever. Er zijn ook extra bussen tussen het Waasland en de veerdienst over de Schelde. Via het tijdelijke NMBS-station linkeroever op de Katwilgweg sta je met de trein op een kwartier in Antwerpen Centraal.

Lucille Starr, en wat die soleil betreft, de vroege vogels hebben het al gemerkt. Hè. Zelfs om 6 uur is het al niet meer pikdonker. De dagen worden nu echt wel lang. Heerlijk!

0: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
1: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energie.

0: de Jackson 5. En voor de liefhebbers, morgenavond om 21:45 kan je op VRT Canvas naar het eerste deel kijken van de Michael Jackson Story. Het onverbloemde levensverhaal van de King of Pop. Tegen dan lig ik al te ronken, maar gelukkig is er VRT Max, want ik wil die story zeker zien. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ah, wel ja, het is toch wel een beetje omgeslagen, hè, dat weer.
1: Ja, ja, het weer van april, dat zullen we niet snel terugkrijgen. Niet dat het allemaal overal slecht is. Maar het is wisselvalliger. De neerslag is wel gekomen, denk ik, op meerdere plaatsen toch. Voor land- en tuinbouw. Voor mensen die een tuin hebben in het algemeen. Wel, vandaag krijgen we zon en wolken. De meeste zon is eigenlijk in het westen. Dus grote delen van West-Vlaanderen. De kust ook. En de meeste bewolking komt geleidelijk aan vanuit de Ardennen, vanuit het zuidoosten, neemt de bewolking toe. Van daaruit gaat het ook regenen of ontstaan buien. Maar opnieuw, hoe meer naar het westen, hoe droger het is. De kust blijft droog, grote delen van West-Vlaanderen, noordwesten van Oost-Vlaanderen, denk ik ook. Maar elders, gezien er weinig wind is, kunnen zo weer een aantal van die plensbuien of onweersbuien ontstaan die op dezelfde plaats dan uitregenen. En dan kan dus veel neerslag op korte tijd vallen. De temperaturen die zijn ongeveer normaal voor deze tijd 17, 18 graden, 16 aan zee. Met vanavond en vannacht ook nog wel hier en daar die buien of wat regen die valt. Dat is morgen ook zo, zwaar bewolkt weer volgende nacht. Of toch heel vaak zwaar bewolkt. Ook morgen kijken we naar veel wolken met woensdag waarschijnlijk ook nog het begin van de dag dat zo start. En dan later is er meer kans op opklaringen in de loop van de namiddag. En de temperatuur die gaan ook naar beneden. Dus morgen hebben we nog 15 graden. En dan gaat het zakken naar de koudste dag deze week. Dat is woensdag. 12, 13. Ja, dat is toch een verschil natuurlijk met wat we gekend hebben. Mm-hmm. Donderdag gaat het alweer naar 15 graden. Dan krijgen we droog weer, periode met zon. Vrijdag ook meestal droog. Opnieuw rond 18, Kempen 19 graden. En zaterdag zitten we tussen 18 en 20 graden. Maar dan volgen we wel opnieuw in de loop van de dag, namiddag misschien, een aantal regen- of onweersbuien. Zondag ook, een beetje wisselvallig toch nog altijd, met hier en daar wat buien en maximumtemperaturen die in de buurt van 15 tot 18 graden. Ik zie dat er redelijk wat onzekerheid is. Maar in elk geval, de week daarna ook wel nu en dan wat buien. Temperaturen die tussen 15 en 18 graden liggen. Dus eigenlijk 20 of 25 graden of zo, dat zie ik voor half mei niet gebeuren. Met een wind die een beetje veranderlijk is qua richting. Maar ja, goed, dat buisseizoen of dat onweerseizoen, dat komt meestal op gang zo in mei. En als er dan geen hoge drukgebied is dat ons daartegen beschermt, dan hebben we daar af en toe mee te maken. Dus ja, ik zie eigenlijk maar twee zo goed als droge dagen. Ik zal niet zeggen volledig, maar zo goed als. En dat is donderdag en vrijdag, dat het dan overal zo goed als droog is. De andere dagen toch wel op meerdere plaatsen neerslag, maar vandaag dus niet in het westen.
0: Dan ga ik donderdag of vrijdag mijn gras maaien, want het groeit snel nu.
1: Ah ja, het is groeizaam weer. De temperaturen redelijk, dus we hebben er lang op gewacht, maar kijk, het is er.
0: Prima, tot straks, hè. 7:45.
1: Tot dan.

Voor 7 werd het al met Smokey Robinson. Ja, je maandag zal toch een beetje anders dan anders klinken hier op Radio BNE. Want vanaf 9 uur is er de Radio BNE Meezingers 500. Vanessa en Lars tellen af tussen 9 en 4. En daarna krijg je ze nog eens, maar dan zonder commentaar. En niet onbelangrijk, er is ook aan een spel gedacht waarmee je in de prijzen kan vallen. Benieuwd waar jij zal meezingen, want geloof me, het zal bijna onmogelijk zijn om dat niet te doen.

Guus Meeuws, we leven nu, 4 mei 2026. Benny van Akker die werkt in de transportsector en luistert op dit moment in Parijs. Goedemorgen zeg.

0: zeven uur werd het met de suite. Er liep een mooie foto binnen van Francis Bellens. Hij ging de nieuwe hangbrug verkennen in Riemst en vond het een zalige ervaring. Eerst het nieuws nu, daarna wilt u eraan met Hemelsblauw.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
7: Laat ze zien zijn.
8: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. En in de Champions Playoffs van het voetbal staat Club Brugge aan de leiding na winst tegen Anderlecht. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk na een besmetting met het Hantavirus. Tenminste, 3 andere passagiers zijn ook ziek geworden. Ja, Tess de Keerschieter, wat weet je over de slachtoffers?
1: 2 van de 3 dodelijke slachtoffers zijn Nederlanders. Het gaat om een koppel van 69 en 70 jaar. De 2 zijn overleden door een luchtweginfectie, vermoedelijk dus na een besmetting met het Hantavirus. Van de 3e slachtoffer kennen we de identiteit nog niet. 1 van de 3 zieken is een 69-jarige Brit. Hij ligt op intensieve zorg in Johannesburg in Zuid-Afrika. Bij hem is het Hantavirus wel degelijk vastgesteld. De 2 anderen zijn bemanningsleden. Zij zitten voorlopig vast op het schip dat nu voor de kust van Kaapverdië ligt, omdat ze van de lokale autoriteiten niet van boord mogen. De andere passagiers moeten zoveel mogelijk in hun kajuit blijven en contact met elkaar vermijden.
0: Ja, en de oorzaak is dus mogelijk dat Hantavirus. Hoe kan je daardoor besmet raken?
1: Dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals ratten en muizen bijvoorbeeld. Dat kan gebeuren door een beet van zo'n dier of door in contact te komen met hun ontlasting of speeksel. Maar ook door opgedroogde stofdeeltjes in te ademen bijvoorbeeld. De verschillende varianten kunnen leiden tot luchtweginfecties of ernstige koorts met nierklachten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan het virus zich in zeldzame gevallen ook van mens op mens verspreiden.
0: Oké, Tess, dankjewel. De VS gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op sociale media. Iran blokkeert de zeestraat al meer dan 2 maanden sinds de start van de oorlog met de VS. Het is nog niet duidelijk hoe de VS schepen wil begeleiden. Trump heeft daar niet meer informatie over gegeven. Maar Iran zal niet aanvaarden dat de VS tussenkomt in de straat van Hormuz, zegt Iran-deskundige Damon Golris.
2: Iran zal dat niet tolereren. Iran gaat niet zomaar straat van Hormuz en het management ervan opgeven. Ja. Ik denk dat voor Iran dit een escalatie is. De VS die verkoopt dat natuurlijk als humanitaire hulp aan al die 2000 of meer schepen die dus nergens kunnen. Het personeel, die hebben allemaal hulp nodig. Ze kunnen nergens heen. Maar voor Iran is dat een escalatie. En ik denk voor Iran is het ook een hele makkelijke doelpunt om de Amerikaanse schepen te raken.
0: In Moskou is een Oekraïense drone ingeslagen op een woontoren. Er is schade aan het gebouw. Een appartement op de 36e verdieping is vernield. Volgens de burgemeester van Moskou raakte wel niemand gewond. De woontoren ligt op zo'n 10 kilometer van het Kremlin in Moskou. In eigen land begint straks het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Marieke van Kouwenbergen, waarover gaat dat proces juist?
3: Ja, het dramatisch ongeval in Strepy gebeurde op 20 maart 2022. Zo'n 150 carnavalisten verzamelden 's ochtends op straat toen ze plots door een BMW werden aangereden. De bestuurder reed veel te snel, meer dan 170 km per uur. Hij was met zijn gsm aan het filmen en hij bleef doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft. Daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 81 andere mensen die gewond raakten. Zijn passagier staat hier ook terecht omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
0: Marieke, dankjewel. Het zal ons land zo'n 2 tot 6 miljard euro per jaar kosten om het vervuilende PFAS op te ruimen en om de gezondheidskosten te dekken. Dat schrijft de Standaard op basis van een adviesrapport dat de vorige regering besteld had. PFAS zijn chemicaliën die niet afgebroken worden in de natuur of in ons lichaam en die een risico vormen voor onze gezondheid. Ze worden vaak gebruikt in producten zoals pizzadozen of pannen omdat ze materialen waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. CD&V-parlementslid Mieke Schouwvliegen wil dat we stoppen met PFAS te gebruiken.
4: Dat is een gigantische kost en het toont nog maar eens aan dat we zo snel mogelijk moeten stoppen om PFAS te produceren en die te verspreiden in onze omgeving. Want de kost voor het op te ruimen, de bodemvervuiling onder andere, of het uit ons drinkwater te halen, is gigantisch. Maar vooral ook de impact op onze gezondheid en de kost die dat met zich meebrengt. Dus de gezondheidskost is ook heel, heel groot.
0: Er is voor de eerste keer in ons land een sepsiscoördinator aangesteld. Sepsis is een overreactie van ons lichaam op een infectie die dodelijk kan zijn. Het is erg belangrijk om dat snel te herkennen om amputaties te vermijden en levens te redden. 2 jaar geleden zond Pano een reportage uit over sepsis en toen is er beslist om er een nationaal plan over uit te werken. En Tom van Akker is nu benoemd tot coördinator.
5: Een van de zaken waar we prioritair ook op willen werken, is werken aan bewustwording en kennis over sepsis. Enerzijds de burgers, maar ook anderzijds de zorgverleners. En we weten dat ook bijvoorbeeld de opleiding van de artsen, van verpleegkundigen, dat we daar ook nog kunnen aan verbeteren. Dat om maar 1 voorbeeld te geven.
0: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen en meer dan 7.000 mensen sterven eraan. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Een verslag van Tom Boudeweel.
6: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze playoffs.
0: Club heeft nu 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. En in Brussel begint straks de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit keer gewijd aan de cello. Maar wel zonder Belgische deelnemers aan de start. Een verslag van Christine Bonneure.
7: Premier Grand Prix International Reine Elisabeth.
8: Eerste prijs. Premier prix.
9: Grand First prize. Queen Elizabeth International Grand Prize.
10: Zo klinkt het al 75 jaar aan het eind van elke Koningin Elisabeth-wedstrijd, een van de zwaarste en belangrijkste concours ter wereld. Een initiatief van Koningin Elisabeth, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren. Een jubileum dus, maar wel zonder Belgische kandidaten dit jaar. Deze namiddag start de eerste ronde met 64 cellisten. Dit zijn onze Olympische Spelen, zegt de Poolse Maria Leszczynska.
11: And yeah, I think it's just like Olympics for us. But what I get from a competition, it's just another opportunity to give a concert, to share the music, share the joy for music.
10: Want dat is wat telt de komende 4 weken, de vreugde van de muziek.
0: Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello loopt tot 30 mei en is vanaf de halve finale te volgen op de VRT-kanalen. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maximaal tot 20 graden vandaag. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen droog bij nog 16 graden. De dagen daarna steeds droger met wat meer zon en maximaal tussen 14 en 18 graden. De dood van 3 passagiers op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan, dat zat vooraan in het nieuws. Mogelijk waren ze besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en contact met andere meiden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Bedankt, Lode. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Annalinke-oever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Er is file naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 bijna 3 kwartier erbij vanaf Massenhoven.
13: Radio Bene.
14: Radio Bene, klaar wakker.
13: Herbert Verhagen.
15: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
12: Een fijne maandag.

Wiltura op een bijzonder mooie melodie van Dino Garcia. 4 mei vandaag, de start van een bijzondere week hier op Radio Bene. Want je zal zelf verrast zijn hoeveel nummers van die Radio Bene meezingers 500 je effectief kan meezingen. Het is een prachtige lijst geworden, dankzij de vele stemmen natuurlijk. Het resultaat komt er vanaf 9 uur aan met Vanessa en Lars. Benieuwd?

0: The Supremes, een vertrouwde groep hier op Radio BNE, want er zitten veel evergreens van die dames in onze jukebox. Sandra Kim heeft er ook één op haar naam staan, J'aime la vie. Gisteren was het precies 40 jaar geleden dat ze voor ons land won. En in het journaal legde ze nog eens uit waarom ze J'aime la vie zong en niet J'aime la vie.
1: Ik heb altijd gezongen J'aime la vie, maar ik had in die periode een Luikse accent. En als je zingt J'aime la vie snel, je hoort altijd J'aime la vie. Dus désolé, maar ik zing J'aime la vie. Punt aan de lijn.

0: Olivia Newton-John en daarvoor het winnende Songfestivallied van Sandra Kim in een a cappella jasje met die van Impact. En wij warmen ons verder op voor de Radio BNE Meezingers 500, die hier om 9 uur begint met Boudewijn de Groot.
1: Peugeot.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
7: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Die van Champagne klonken vast en zeker op hun nummer 1 hit in 1981. Deze verkeersproblemen vallen op de E40. Naar de kust moet je tussen Drongen en Nevelen opletten voor obstakels op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1,5 uur van Sint-Annalinkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. File naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 bijna 1 uur al vanaf Massenhoven. Op de A12 ook file 1,5 uur van voor de bevrijdingstunnel. Door werken rijden er sinds vanmorgen geen trams tussen Park & Ride Melcelen en het Centraal Station in Antwerpen. Reizigers kunnen gebruik maken van een pendelbus tussen het Frederik van Edenplein of de Park & Ride op linkeroever en het tramstation Opera op rechteroever. Er zijn ook extra bussen tussen het Waasland en de veerdienst over de Schelde. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat 1,5 uur file vanaf Montgomery.

0: De tijd van toen, herinneringen, dat was het zeker voor Stevie Wonder in I Wish, waarin hij ons meenam naar de jaren 50 en 60, een zorgeloze tijd, ook al groeide hij op in armoede. Staat Bruce Springsteen straks in de Radio Bene Meezingers 500? Het antwoord is ja, maar niet met de Evergreen die nu klaarstaat.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
6: wegwijzer.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel.
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
10: promo koken.
11: Ik heb zin in...
9: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Okie, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.
12: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
13: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, LPMV.
14: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
12: Oh, Pascal, ik ben een held.
14: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
15: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
14: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.

0: De Bas, 76 en ook vol vuur op het podium. En als hij tegen de schenen van Trump schopt, dan komt er stoom uit zijn oren. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, iedereen weet het weer zitten, hè? Dat knopje of die schakelaar van de ruitwissers.
1: Ja, absoluut. Wel, momenteel is het op de meeste plaatsen droog in Vlaanderen. In het zuiden van de provincie Namen is er al wat regen. Vandaar komt het ook. Dus de bewolking neemt toe vanuit het zuidoosten. Gevolgd door regen, zeker in Ardennen, maar ook bij ons. Dan gaat het eerder om buien die ontstaan. Er is weinig wind, dus fikse buien, lokaal toch, met onweer daarbij. En ja, dus veel neerslag op korte tijd. Het westen blijft daarvan gespaard, dus grote delen van West-Vlaanderen, het westen of het noordwesten van Oost-Vlaanderen, daar denk ik niet dat we iets krijgen. Daar is een mengelmoes van zon en wolken vandaag. Temperaturen rond een 18 of 19 graden. Heel misschien, als het allemaal een beetje mee zit, zeer lokale 20, maar allee, op de meeste plaatsen zal het 18, 19 zijn. Mm-hmm. Aan zee zitten we rond 16 graden. Daar kan dan later een matige bries uit het noorden binnenwaaien. Tweede deel van de namiddag, vroege avond. Vanavond en vannacht veel bewolking, wisselend tot vaak zwaar bewolkt weer. Ook hier en daar wat regen of enkele buien nog, nadat die zwaardere buien zijn uitgestorven, krijgen we dan nog wel wat regen. En morgen is dat ook het geval met veel bewolking. Ook de nacht van dinsdag op woensdag. Woensdag starten we daar ook mee, maar daarna komen er opklaringen. Dat kan wel pas in de namiddag zijn vanuit het westen. Dat gaat gestaag. En er is ook meer wind. Morgen een vrij krachtige wind aan de kust. Zeker tegen de avond. Met windstoten daar die richting een 50 kilometer per uur, 50, 60 kilometer per uur gaan. Ook woensdag een matige wind, 4 tot misschien net 5 aan de kust, 3 tot lokaal 4 in het binnenland. Donderdag en vrijdag worden zo goed als droog. Het weekend dan weer wat natter, met nu en dan wat buien, maar ook weer hogere temperaturen, want woensdag wordt de koudste dag, met 13 graden ongeveer. En dan gaat het terug omhoog naar 15, 17 graden donderdag. Aan zee zitten we rond 13, 14. En dan het weekend, of vrijdag al, zitten we rond 18, 19. Lokaal 20, ook zaterdag, zondag misschien een graadje minder. En volgende week ook wel kans op nu en dan eens een bui, met een wisselende bewolking en met temperaturen die in het binnenland meestal tussen een 15 en 18 graden liggen. Aan zee is dat ongeveer rond 14, 15. Met een zwakke tot matige wind. Dus dat stabiele zonnige weer van de laatste weken, dat hebben we niet meer. Het is ook niet dat alle dagen overal regent, continu. Maar het wordt wel wat wisselvalliger, wat groeizamer ook. De natuur heeft dorst, heeft al een beetje te drinken gekregen. Dat zal af en toe nog gebeuren.
0: Oké, dankjewel en een fijne start van de week, David.
1: Voor jou ook, tot morgen.

Veel luisteraars van Radio BNE houden van de muziek van Boney M. Dat is de voorbije dagen ook maar eens gebleken bij het stemmen voor de Radio BNE Meezingers 500. Het aftellen begint over een goed uur met Vanessa en Lars.

0: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan...
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 passagiers gestorven door een luchtweginfectie. De Amerikaanse marine gaat schepen die vastzitten in de straat van Hormuz begeleiden om er weg te raken. En in de Champions Playoffs van het voetbal staat Club Brugge aan de leiding na winst tegen Anderlecht. Goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk na een besmetting met het Hantavirus. Minstens 3 andere opvarenden zijn ook ziek geworden. Ja, het is de keerschieter. Wat weten we intussen over de slachtoffers?
1: 2 van de 3 dodelijke slachtoffers zijn Nederlanders. Het gaat om een koppel van 69 en 70 jaar. De 2 zijn overleden door een luchtweginfectie, vermoedelijk dus na een besmetting met het Hantavirus. Van de 3e slachtoffer kennen we de identiteit nog niet. Daarnaast zijn ook minstens 3 mensen ziek geworden. Een van hen is een 69-jarige Brit. Hij ligt op intensieve zorg en bij hem is het Hantavirus effectief vastgesteld. De 2 anderen zijn bemanningsleden. Zij mogen het schip voorlopig niet verlaten, dat nu voor anker ligt voor de kust van Kaapverdië.
0: Dankjewel, Tess. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. Je krijgt het door een beet van zo'n dier, door in contact te komen met een ontlasting of speeksel of door opgedroogde stofdeeltjes ook in te ademen. In zeldzame gevallen kan het zich ook van mens op mens verspreiden. Het is hoe dan ook een zeldzaam virus, maar mogelijk wel met ernstige gevolgen, zegt infectiologe Erika Vliegen.
2: Het is eigenlijk heel gevaarlijk, kan eigenlijk echt longinfectie veroorzaken. Dan heb je natuurlijk een heel aantal oudere mensen die natuurlijk ook kwetsbaar zijn. En zo'n virus kan erg snel gaan. En als je dan niet op tijd intensieve zorgen of medische ondersteuning kan krijgen, dan kan dat echt fataal aflopen. Er is geen kant-en-klare perfecte antivirale behandeling. Dat is ondersteuning, zuurstof, organen ondersteunen, zien dat bijkomende complicaties niet voorkomen enzovoort.
0: De Staten gaat schepen die vastzitten door de straat van Hormuz of voor de straat van Hormuz begeleiden om daar weg te raken. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op sociale media. Iran blokkeert de strategisch belangrijke zeestraat al meer dan 2 maanden sinds de start van de oorlog met de VS. Pauline Lambert, wat weten we nu al meer over dat plan?
3: Ja, niet veel eigenlijk. We weten alleen dat het Operation Freedom heet en de operatie zou vandaag beginnen. Ze wordt door Trump neergezet als een humanitaire operatie om de zowat 20.000 bemanningsleden te helpen die nu vastzitten op schepen in de Persische Golf, want hun voedsel en water zijn aan het opgeraken. De Amerikaanse president heeft wel niet meer informatie gegeven over hoe de operatie precies in zijn werk zou gaan, maar volgens nieuwssite Axios zal het Amerikaanse leger schepen niet echt escorteren uit de straat van Hormuz, maar eerder ingrijpen wanneer commerciële schepen zouden worden aangevallen door Iran. Veel vragen dus nog, en dan is nog de vraag wat Iran zelf zal doen. Volgens Iran-deskundige Damon Goris zal Iran niet aanvaarden dat de VS tussenkomt in de straat van Hormuz.
4: Iran zal dat niet tolereren. Iran gaat niet zomaar straat van Hormuz en het management ervan opgeven. Ja. Ik denk dat voor Iran dit een escalatie is. De VS die verkoopt dat natuurlijk als humanitair hulp, maar dit kan leiden tot een nieuwe start van de oorlog.
3: Ja, Trump heeft op sociale media trouwens ook nog gezegd dat de VS met militaire macht zal optreden als Iran zich moeit met deze humanitaire operatie.
0: Pauline, dankjewel. Ons land zou bijna 2 tot 6 miljard euro per jaar kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geldt onder meer om vervuilde bodem te saneren en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat schrijft de Standaard en het staat in een adviesrapport. PFAS zitten in veel producten zoals waterafstotende materialen en pesticiden. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen vindt alvast dat bedrijven die PFAS gebruiken moeten opdraaien voor de kosten.
5: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
0: Vlaams minister van Omgeving Joop Broens wilde niet reageren, maar bevestigt wel dat de vervuiler mee moet betalen. Straks begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Marieke van Kavenbergen, wat mogen we verwachten van het proces?
6: Ja, het wordt een lang proces dat zo'n 2 maanden zal duren. En de slachtoffers en hun families die krijgen hier een centrale rol, want er zijn bijna 200 burgerlijke partijen. Het dramatische ongeval gebeurde op 20 maart 2022. Een groep carnavalisten trok die ochtend van deur tot deur om iedereen op te halen voor het feest. toen plots een BMW op hen inreed. Er vielen 7 doden en 10 gewonden. Uit het onderzoek blijkt dat de bestuurder veel te snel reed, meer dan 170 km per uur. Bovendien was hij met zijn gsm aan het filmen en bleef hij doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat de bestuurder dat opzettelijk gedaan heeft en dat is meteen ook de reden waarom deze zaak voor het Hof van Assise komt. De bestuurder staat terecht voor doodslag op 7 mensen en poging doodslag op 81 anderen die gewond raakten. Zijn medepassagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
0: Marieke, dankjewel. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge gisteravond met 1-3 gewonnen bij Anderlecht. Een verslag van Tom Boudeweel.
7: 15-18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze playoffs.
0: En Club heeft nu 1 puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. Het Belgisch voetbal zal trouwens volgend seizoen weer uitgezonden worden via Telenet. Dus niet meer exclusief bij streamingdienst DAZN, zoals dit seizoen. Na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een overeenkomst kunnen bereiken met DAZN. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 matchen per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen dus alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. In Brussel begint straks de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit keer gewijd aan de cello, maar wel zonder Belgische deelnemers aan de start. Een verslag van Christine Bonneure.
8: Premier Grand Prix International Queen Elisabeth.
9: Premier Prix.
10: Grand First Prize, Queen Elizabeth International Grand Prize.
11: Zo klinkt het al 75 jaar aan het eind van elke Koningin Elisabeth-wedstrijd, een van de zwaarste en belangrijkste concours ter wereld. Een initiatief van Koningin Elisabeth, die dit jaar 150 jaar geleden werd geboren. Een jubileum dus, maar wel zonder Belgische kandidaten dit jaar. Deze namiddag start de eerste ronde met 64 cellisten. Dit zijn onze Olympische Spelen, zegt de Poolse Maria Leszczynska.
12: And yeah, I think it's just like Olympics for us. But what I get from a competition, it's just another opportunity to give a concert, to share the music, share the joy for music.
11: Want dat is wat telt de komende 4 weken, de vreugde van de muziek.
0: De Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello loopt nog tot 30 mei en is vanaf de halve finale te volgen op de VRT-kanalen. Het weer vanochtend op veel plaatsen nog droog met mist in het westen. In de namiddag kans op pittige buien, mogelijk met een onweer daarbij, maxima tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten van het land. In het westen droog tot 16 graden dan. De dagen daarna steeds droger en steeds zonniger ook, maxima tussen 14 en 18 graden. De dood van 3 opvarenden op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan, dat was de opener van het nieuws. Mogelijk waren ze besmet met het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren, zoals ratten en muizen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Bedankt, Lode. 215 kilometer file op dit moment, valt wel mee. Toch deze uitschieters. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ruim 1,5 uur van Sint-Annelinkeroever tot Deurne. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Er is file naar Antwerpen op de E17, een uur vanaf Haasdonk. Op de E34 ruim een uur vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E34 vanuit Turnhout stapvoetsverkeer vanaf Oelegem. Op de E313 bijna 1,5 uur pijn vanaf Massenhoven. En op de A12 ruim een uur file van voor de bevrijdingstunnel. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat 3 kwartier file vanaf Montgomery.
14: Radio Bene.
15: Radio Bene, klaar wakker.
14: Herbert Verhagen.
16: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
13: 4 mei, welkom.

Smokey met de perfecte opwarming voor de Radio BNE Meezingers 500 die hier om 9 uur begint. En wat doen we nog dit uur? Wel, genieten van evergreens en artiesten van bij ons. Er is een nieuw album van de week en ik gooi nu een lijn uit voor een heel bijzondere doucheplaat.

0: Natuurlijk dacht ik aan de groenten die recent nog het nieuws haalden, omdat de overschotten zo groot waren. Miriam Makeba met Pata Pata. We gaan naar Hoogleden bij Joke Galle. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Niet gemakkelijk, hè, voor de West-Vlaming. Joke Galle uit Hoogleden.
1: Nee, heel moeilijk.
0: Joke, het zijn drukke tijden voor jou. Vertel eens.
1: Het zijn drukke tijden, ja. Ik ben fotograaf en het zijn drukke tijden in verband met communie en dergelijke. Ja, dat is waar.
0: Waarschijnlijk moeilijk, hè? Foto's nemen van kinderen?
1: Nee. Dat valt goed mee. Dat valt goed mee als de mama's en de papa's niet te veel zeggen.
0: Zeggen of zagen?
1: Is dat perfect? Nou ja, alle twee misschien, dat weet ik niet.
0: Maar ja, je kent, nee, dan begint er eentje te wenen en dan moet je een beetje wachten en dat hoort er waarschijnlijk ook wel bij.
1: Ja, maar dat is vooral met baby'tjes en met kleinere kindjes dat je dat dan hebt. Ja, dat is waar. Maar ja, dat lukt wel. Je weet, als je een baby'tje fotografeert, dat we ook een keer moet eten hebben en dat een keer moet getroost worden. En ja, dat hoort er allemaal bij.
0: Je neemt je tijd.
1: Maar ik doe dat graag, heel graag.
0: Maar dat is niet de reden van de aanvraag van jouw doucheplaat, hè? Vertel eens.
1: Nee. En wel, ja, we zouden wel reclame willen maken voor het concert van Bandit op 16 mei in feestzaal Pihalte Lauwe. Daar zal Bandit dus een concert geven met live muzikanten. En hij brengt er de grootste hits van Wiltura, maar dan wel anders, op zijn eigen Bandit wijze.
0: Jij bent een grote fan dus?
1: Ik ben grote fan, ja, dat is zo.
0: Ja, zeg maar hoor.
1: Nee, als mensen er willen bij zijn, dan kunnen ze bellen naar mij op 0486 52 27 50.
0: Nu kent iedereen jouw nummer, hè?
1: Dat is niet erg.
0: We hebben iets gevonden uit zijn plaat, Tura's Songbook 2, van Bandit. Dus heimwee naar huis, maar in zijn versie Why Tell Me Why. Goed?
1: Heel goed, dankjewel. Merci.
0: Fijne dag, fijne start van de week, hè. Tada.
1: Dankjewel, dag.
2: Blij onder de douche met jouw favoriete doucheplaat.

Neem weer naar huis werd Why Tell Me Why bij Bandit. En nu jij, hè? Welke doucheplaat wil jij eens horen? Stuur maar een berichtje, dan kunnen we daarover chatten en een datum prikken. En aanvragen voor Moederdag zijn ook welkom.

0: Daarnet nog een vurige evergreen van Bruce Springsteen. En dit keer waren het de Pointer Sisters die het vuur aan de lont staken. Zometeen jaren 80 muziek van Redbox.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Slim naar Antwerpen presenteert...
4: De Wegwijzer.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

Vijf over half negen werd het al met de Whispers. Nog een klein half uur en dan begint hier de Radio BNE Meezingers 500. En er staat al een opwarmertje klaar, zie ik, van Jantje Smit. Ruim 200 kilometer file leed met deze grotere problemen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ruim anderhalf uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar moet het wegdek hersteld worden na een eerder ongeval. Richting Stabroek 35 minuten erbij van Beveren tot in de Thijsmanstunnel. Daar is de weg weer vrij. File naar Antwerpen op de E17, anderhalf uur vanaf Haasdonk. Op de E34 is dat ruim een uur vanaf Melselen. Op de E34 vanuit Turnhout stapvoetsverkeer vanaf Oelichem. Op de E313 anderhalf uur file vanaf Massenhoven. En op de A12 ruim een uur erbij van voor de bevrijdingstunnel. Hou door omrijdend verkeer in het centrum van Antwerpen rekening met aanzienlijke vertragingen op de Scheldekaaien en de Leien in noordelijke richting.

Jan Smit zal deze week ook voorbij komen in die Radio BNE Meezingers 500. Maar ik zing dit lied voor jou alleen, is niet zijn hoogste notering. Het Meezingfeest van het jaar, een week lang, begint hier straks om 9 uur.

0: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
0: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
0: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Amai, wat een keuze. Zegt Donald, een Dovi keuken. Is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
1: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Dat je met je vereniging of club kan claimen. Kies jij binnenkort een uur lang de platen met je vereniging? Ja toch? Inschrijven doe je via het Radio BNE kanaal op VRT Max.

Millie Jackson. Fans van Salvatore Adamo, en er zijn er verdorie veel, die mogen hun held uiteraard in de Radio BNE Meezingers 500 verwachten. En hij is er zo meteen ook bij met een

0: Die van Chic met het juiste geluid om de naweeën van een verlengd weekend te zien verdampen. Het is bijna 8:08.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Niemand zal het ons kwalijk nemen dat we heel ver terug in de tijd gaan voor Adamo Studio 1. Daar staan zoveel parels op, die krijg je tot en met vrijdag. En beginnen doen we met een lied dat in mei 63 binnenkwam in onze hitlijst. Adamo met Amour Perdu.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Adamo, Studio 1, daarop staan veel toppers. En deze week krijg je er elke ochtend één. Veel plezier met de Radio BNN Meezingers 500 na het nieuws van 9 uur. En tot morgen. Ciao.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
6: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Vandaag begint het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Streppi in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden 7 mensen van een carnavalsgroep dood. Marieke van Kouwenbergen, jij volgt het proces. Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, het dramatisch ongeval in Streppi gebeurde op 20 maart 2022. Zo'n 150 carnavalisten verzamelden 's ochtends op straat toen ze plots door een BMW werden aangereden. De bestuurder reed veel te snel, meer dan 170 km per uur. Hij was met zijn gsm aan het filmen en hij bleef doorrijden, zelfs met 2 slachtoffers op zijn auto. Het parket denkt dat hij dat opzettelijk gedaan heeft. Daarom wordt hij nu vervolgd voor doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 81 andere mensen die gewond raakten. Zijn passagier staat hier ook terecht omdat hij de hulpdiensten niet heeft gebeld.
0: Ons land heeft voor de allereerste keer een coördinator om sepsis beter aan te pakken. Sepsis of bloedvergiftiging is een heftige reactie van je lichaam op een infectie die zware gevolgen kan hebben en ook dodelijk kan zijn. Het is daarom erg belangrijk om het snel te herkennen. 2 jaar geleden is er een reportage over sepsis uitgezonden door Pano, waaruit blijkt dat maar weinig mensen de ziekte kennen, ook in de zorg. Daarna is beslist om er een nationaal plan over uit te werken. Tom van Akker moet als coördinator sepsis beter bekendmaken.
2: Ik ben intensieve zorgverpleegkundige van de basis en ik denk dat elke intensieve zorgverpleegkundige die geconfronteerd is geweest met de ravage die sepsis kan aanrichten bij mensen, dat die wel doordrongen is van het feit van dit is veel te weinig gekend bij de mensen. We weten dat we het sneller en beter moeten behandelen en toch merken we in de buitenwereld dat daar weinig of geen aandacht voor is.
0: In België zijn er elk jaar zeker 40.000 mensen die sepsis krijgen en meer dan 7.500 mensen sterven er ook aan. In het stadspark van Herentals in de provincie Antwerpen kan je vanaf nu gaan zitten op een nieuwe bank ter ere van radiopresentator Christophe Lambrecht. Morgen is het precies 7 jaar geleden dat hij plots overleed. Hij was nog maar 48. Het initiatief kwam onder andere van Peter van de Veire, een goede vriend van hem. Zijn familie, vrienden en collega's waren bij de inhuldiging gisteren, ook Siska Schoeters.
3: Stel dat Christophe op die bank zou zijn gaan zitten en er zat iemand anders aan de andere kant van die bank, dat hij daar sowieso tegen zou praten. Maar niet opdringerig of niet vervelend, maar hij zou sowieso goeiendag zeggen. En even een kleine toenadering zoeken. Een bepaalde vorm van hartelijkheid en beleefdheid. Zo. Dat is verbinden, dat is wat hij deed, zo met alles en iedereen.
0: Het Belgische voetbal zal binnenkort toch weer op tv te zien zijn. Dit seizoen was het voetbal alleen te zien in de app van streamingdienst DAZN. Maar na lang onderhandelen heeft Telenet nu toch een akkoord om de wedstrijden uit te zenden. Ook de rest van dit seizoen zullen nog 2 wedstrijden per speeldag op Telenet te zien zijn. En dan volgend seizoen alle wedstrijden van onder meer de eerste en de tweede klasse. Vanochtend op veel plaatsen nog droog. In de namiddag kans op felle buien, mogelijk met onweer. We halen tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en oosten van het land. In het westen droog en tot 16 graden. Woensdag ook kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Goedemorgen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 2 uur alsjeblieft. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar wordt schade aan het wegdek hersteld. Richting Stabroek 25 minuten van Beveren tot Lilo. Files naar Antwerpen op de E17 ook al 2 uur vanaf Haastonk. Op de E34 anderhalf uur vanaf Melcele. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanuit Turnhout stapvoets vanaf Oelichem. Op de E313 ruim 1 uur vanaf Massenhoven. Op de E19 een half uur vanaf Rumst. En op de A12 anderhalf uur vanaf Aartselaar. Door omrijdend verkeer staan er ook files van een half uur op de Krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. En op de N16 naar Willebroek een half uur van Sint-Niklaas tot Puurs. Door een ongeval is de N14 Lier-Massenhoven volledig afgesloten tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Traag naar Brussel op de E40 een half uur vanaf Everberg. Op de Binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de Buitenring 20 minuten van Tervuren tot Zaventem. Onder meer door drukte op de zijrijweg naar de luchthaven.
5: Deze week zingen we volle bak mee.
6: Radio BNE Meezingers 500.
5: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
6: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
5: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
6: Stuur Willy zingt.
5: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
6: Radio BNE. Radio BNE.
4: Goedemorgen, we zijn altijd al de zender van de meezingers. Het is tijd dat we daar groots mee uitpakken. Stem opgewarmd, smijt je volledig.
7: Radio Bene, meezingers 500.
8: Vanessa van Hoven.
9: De tijd van je leven. Radio BNN
7: 500.

van de radio bij een Meezingers 500. Wil Tura, die eigenlijk ook op nummer 1 kan. Met Eenzaam zonder jou. Of Het kan niet zijn. Of Dam die Dam. Of Meneer Hostess. Stel je voor, de keizer op nummer 500 en op nummer 1. Als een soort boekensteunen die die 498 andere meezingers bij elkaar houden. De loftrompet voor die nummer 1. Weer klinkt hier vrijdagmiddag iets voor 4 uur bij Lars. En nu op maandagochtend eigenlijk ook al een beetje voor Rob en voor Jan Klaassen.

Sutcliffe in 59. Sven zingt altijd mee met de versie van The Young Ones. En V zegt yes, topschijf. Willy Sommers, dat is een trouwe Radio BNE-luisteraar, gaat dit najaar mee op cruise. Als je Willy hoort met ons Radio BNE-koor, stuur je Willy Zingt naar VRT Max. Kun je een DAB Plus radio winnen. Dit is Willy met Wendy.

0: Zo klinkt het Radio BNE-koor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
1: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio. VRT Radio
2: BNE. Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE.
6: Meezingers 500. 496.

Toch op je radio is het zomer. André van Duin op 496. Waar gaan we vandaag heen, Zongie? Want het is zomer. In het geval van Jen naar Gent, naar de Floralië. Maar ze laat weten dat ze in elk geval de hoofdtelefoon meeneemt. Ik ga graag naar de bloemen kijken, zegt ze. Maar als ik ondertussen iets zou moeten missen van die 500 meezingers, zou ik heel veel spijt hebben. Spijt, daar doen we niet aan, Jen.

Voor de multitaskers onder ons, Monty Python op 494. Meezingen en meefluiten naar believen. Always look on the bright side of life. Dat doet Alexandra ook. Die zingt uit volle borst mee in Heulen. En die beleeft de ene herinnering na de andere. Daarnet Willy Sommers met Wendy van Wanten. Toen zei ze, dit doet mij denken aan mijn broer en mezelf. Toen wij de liedjes van Tien om te zien playbackten in de tuin. En dan Edith Piaf, Je ne regrette rien. Dat hebben wij gespeeld, zegt ze, toen mijn oma op sterven lag. Het moet zijn dat ze het gehoord heeft, want ze is gestorven met een lach op haar gezicht en een rustig gevoel. Laat de herinneringen maar komen nu, bij deze van Dana Winners.

0: Dana Winners op 493. Geef de kinderen de wereld. Het is 9:55. Het is vreselijk druk op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 2 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Daar wordt schade hersteld aan het wegdek. Richting Stabroek 25 minuten van Beveren tot Lilo. Het gaat ook nog traag naar Antwerpen op de E17. 2,5 uur alsjeblieft. 2,5 uur vanaf Haasdonk. Op de E34 ook al 2 uur vanaf Melcelen. Op de E19 kwartiertje vanaf Sint-Job. Op de E34 vanuit Turnhout stapvoets vanaf Oelichem. Op de E313 1 uur vanaf Massenhoven. E19 1,5 uur vanaf Kontich. En op de A12 toch ook 1,5 uur vanaf Aartselaar. Door omrijdend verkeer staan er ook files op de krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. En op de N16 naar Willebroek van Sint-Niklaas tot Puurs. Door een ongeval is de N14 Lier-Massenhoven volledig afgesloten tussen Emblem en het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Het gaat traag naar Brussel op de E40 vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring van Tervuren tot Saventem een kwartier, onder meer door de drukte op de zijrijweg naar de luchthaven. Meezingen in de file, dat is wel zo gezellig.
1: Radio Bene, Meezingers 500.
2: Vanessa van Hoven.
3: VRT Radio BNN
2: 492.

De New Seekers op 492. I'd like to teach the world to sing. Ja, of je nu kunt zingen of niet. Je moet je voor niemand inhouden deze week. Ze mogen het horen. Bij de collega's, bij de buren. Maakt allemaal niet uit. Filip uit Westende gaat vanmiddag ook naar de Gentse Floralie. Maar ook ik neem oortjes mee, laat hij weten. Vind ik zo tof. Kan hij meezingen met Barbara op 491.

0: Wat een fantastisch liedje toch. Wat een topzanger is. Barbra Streisand op 491 in de Radio BNE Meezingers 500 met Woman in Love. Dadelijk krijg je nog eens de lange versie van American Pie. Als je nog altijd niet aan het meezingen bent, waar wacht je in godsnaam op?
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Dovi viert 46 jaar, krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Dovi Keuken.
5: Peugeot.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai. Ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Medi-market.
10: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: VRT Radio BNE Live.

They were all singing American Pie met Don McLean. Net als Marcia, die laat op dit moment de hond uit. Met de gsm vol een bak stuurt ze. Mensen bekijken mij vreemd, trekken mij niks van aan. Mijn dag kan niet.

0: Ons Radio Benecor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy. Het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop Reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een schitterende DAB+.

0: de Ronnies op 487. Die zien allemaal beestjes. Timmy, de bultrug helaas niet, want de trekker weigert dienst, die is onvindbaar. Maar wij blijven toch zingen, hoor.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Het is 10:14 nieuws met Shema Saisai. Zo net is het grote assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Streppi in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden in op een grote groep carnavalisten. 7 mensen stierven, tientallen anderen raakten gewond. Ook de passagier staat terecht. De man die achter het stuur zat reed veel te snel. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust. Ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Dat zegt advocaat Dimitri De Beco, die enkele families bijstaat op het proces.
1: De situatie is anders dan een dodelijk ongeval dat gewoonlijk voor een politierechtbank eindigt. Wat dat hier is gebeurd, is dat die man, als hij die stoet ziet, en nadat hij eerst tracht te remmen en te stoppen, gaat hij duidelijk heel snel beslissen om toch maar door te rijden om weg te komen en gaat hij bewust doorheen dat volk rijden en bewust tientallen mensen omverrijden. Dat moet hij beseffen, ook al gaat het snel. En daarom spreken we over doodslag en niet over onopzettelijke dood.
0: België zou elk jaar zo'n 2 tot 6 miljard euro aan kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geld is onder meer nodig om vervuilde bodem op te ruimen en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat blijkt uit een adviesrapport dat in de Standaard staat. PFAS zijn schadelijke stoffen die slecht zijn voor de natuur en voor onze gezondheid. Ze worden vaak gebruikt in producten zoals pizzadozen of pannen, omdat ze materialen waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen wil dat we stoppen met PFAS te gebruiken.
2: Dat is een gigantische kost en het toont nog maar eens aan dat we zo snel mogelijk moeten stoppen om PFAS te produceren en die te verspreiden in onze omgeving. Want de kost voor het op te ruimen, de bodemvervuiling onder andere, of het uit ons drinkwater te halen, is gigantisch. Maar vooral ook de impact op onze gezondheid en de kost die dat met zich meebrengt. Dus de gezondheidskost is ook heel, heel groot.
0: In Moskou heeft een Oekraïense drone een woontoren geraakt. Er is schade aan het gebouw, een appartement op de 36e verdieping is vernield. Maar niemand raakte gewond. De woontoren ligt op zo'n 10 kilometer van de gebouwen van de Russische regering in Moskou. Het is op veel plaatsen droog, in de namiddag wel nog kans op felle buien, mogelijk met onweer. We halen temperaturen tot 20 graden. Morgen ook nog regen in het centrum en het oosten. In het westen blijft het meestal droog en we halen dan tot 16 graden. Woensdag ook nog kans op regen. Meer op 14nieuws.be.
3: Dankjewel, dan doen wij toch vrolijk aan Singing in the Rain. De E34 Knokke Antwerpen is in Kaprijk, volledig versperd in beide richtingen, ter hoogte van het kruispunt met de Vaartstraat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1,5 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is daar ondertussen wel vrij. Files naar Antwerpen dan, op de E17 1,5 uur vanaf Haastonk. Op de E34 1,5 uur vanaf Melzele. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 3 kwartier vanaf Massenhoven. Ook 3 kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. En op de E19 10 minuten vanaf Kontig. Het gaat traag naar Brussel. Op de E40 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten trager tussen Strombeek en Vilvoorde. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Er staat 1,5 uur file vanaf Montgomery.
4: Deze week zingen we volle bak mee.
5: Radio BNE Meezingers 500.
4: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
5: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
4: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
5: Stuur Willy zingt.
4: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, Meezingers 500.
5: Van Lissel van Hovel.

Tour van de Radio BNE Meezingers 500 is gestart. Dat bedoel ik puur alfabetisch. Want na BZN verwacht ik nog Beatles, Billy, Boudewijn en maar liefst 3 Bobby's. Te beginnen met deze, Bob Benny. Waar en wanneer? Op 4,85 en wel

Don't Mind At All. Ik vind dit zo tof, maar echt zo tof. Billy Paul met een liedje van Elton John op 484. Your Song, Rita stuurt. Hoe leuk is dit met deze muziek? Alles klaarmaken om weer te vertrekken naar België vanuit Pendant-Genet met ons jongste kleinkind Lucien. Hij doet zaterdag zijn eerste communie in Ingelmunster samen met nichtje Ella. Wij hebben dus van alles om naar uit te kijken. 3 verjaardagen en een communiefeest. En ondertussen al die meezingers op Radio BNE. Met alle plezier!

0: Zo klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers.
1: Na, na, na, na, na.
0: Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga al snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
1: VRT Radio Bene.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
4: Mama.
3: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Radio
6: BNB. 482.

is 10:55 en daar heb je Wil weer. Met zijn tweede notering al in de Radio BNE Meezingers 500. Twee verliefde ogen zorgden voor een mooi meezingmoment op nummer 482. Christine luistert in Assenbroek. Zij zegt, mijn kanarie Jultje fluit mee met alle liedjes. En hoe harder ik de radio zet om jou te horen, Vanessa, hoe luider Jultje fluit. Ik vind dat fantastisch, Christine. Jullie kunnen gewoon tweestemmig meezingen en fluiten. Geniet ervan. Mens en dier.

Ik hoor je niet. Yellow Submarine. De Beatles in een Yellow Submarine. En vooral in de Radio BNE. Meezingers 500 op nummer 480. En hadden we maar een Yellow Submarine, we waren er misschien al geweest. Door een ongeval is op de E34 van Antwerpen naar Knokke in Kaprijke één rijstrook versperd aan het kruispunt met de Vaartstraat. In beide richtingen is er een kwartier vertraging. De Vaartstraat zelf is afgesloten. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is daar wel vrij ondertussen. Naar Antwerpen op de E17 nog altijd meer dan één uur van voor Haasdonk. Op de E34 bijna één uur vanaf Beveren. Op de A12 ruim een half uur vanaf Aartselaar. Op de E19 10 minuten van voor Kleine Bareel. En op de E313 20 minuten van voor Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Bemmel en Vilvoorde. En in Brussel is de Wetstraat, is in de Wetstraat beter, de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden.

Van jou weet ik het niet, maar bij mij was dit veel na-na-na in elk geval. De eerste Italiaanse was een feit, Sara Perchettiamo, op 479. Als je in Lebbeke rijdt op dit moment of wandelt en je ziet daar een van de stickerverkopers van het Rode Kruis Vlaanderen heel erg enthousiast staan bewegen, zeg maar, dat is waarschijnlijk Andy Vermasse. Die stuurt vandaag dag 12 van de stickerverkoop Rode Kruis. Met uiteraard Radio BNE op de achtergrond. Mensen lachen spontaan als ik sta mee te zingen of te janken. Trek ik mij niks van aan. Ik amuseer mij hier geweldig. Je bent niet de enige. En een goede verkopen, Andy.

0: zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
1: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
0: Heb je hem gehoord?
1: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
0: Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
2: Radio BNE.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah. Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken.
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Radio BNE.
10: 476.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop

Ray Charles en daarvoor Joe Lehmans, allebei met groot orkest, want dat was zo in de jaren 50 en 60. Maar in 1988 stond er een man op nummer 1 die bewees dat de stem het allermooiste instrument van allemaal is. Bobby McFerrin bespaarde op gitaren, slagwerk, piano, blazers, triangels en backing vocals. Hij gebruikte enkel en alleen zijn eigen stem. Don't worry, be happy. En sing along to Radio BNE op 475.

We lachen en we zingen. Het land van Maas en Waal. Boudewijn de Groot op 474 met het land van Maas en Waal. We gaan naar 1972. Toen de Grieks-Duitse Vicky Leandros voor Luxemburg het Eurovisie Songfestival won. Met een prachtig lied.

0: Paul Young en zijn herkenbare stem op 472. Come back and stay. Er zijn mensen die van zich laten horen in onze app, het Radio BNE-kanaal op VRT Max, die zeggen, gewoonlijk luisteren we naar andere zenders, maar deze week stemmen we alleen maar af op Radio BNE. Deze meezingers, vrienden, draaien wij 365 dagen per jaar.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels,
6: natuursteen,
5: parket,
6: Impermo.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
10: Check, check, check. Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
13: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
14: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
15: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
14: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
16: Bij CPXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij CPXL.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Radio BNE.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 11 uur 14 nieuws met Shema Saisai. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle distributiecentra zijn weer open voor het eerst sinds de staking bij het postbedrijf eind maart begon. Het personeel staakte vooral tegen de invoering van nieuwe werkuren. Het zal wel nog even duren om al het werk in te halen, zegt Chris Peters van Bpost.
1: We gaan er nog een tiental dagen, twee weken over doen om de achterstand in te halen. Nu, die achterstand is natuurlijk meer in de Brusselse en in het Waalse landsgedeelte, maar toch ook wel soms impact op Vlaanderen, omdat soms komt het uit sorteercentra uit het zuiden, dus die zijn langer geblokkeerd gebleven. Dus daar lopen toch nog wel een klein beetje achterstand. Dat moet ingelopen worden in de komende dagen.
0: In Brussel en Wallonië zijn er nog een aantal postbodes die staken, maar het zou gaan om maar weinig mensen. In Vlaanderen wordt er niet meer gestaakt. Vanmorgen is het grote assiseproces begonnen over het carnavalsdrama in Streppy in de provincie Henegouwen. Een man reed daar 4 jaar geleden in op een grote groep carnavalisten. 7 mensen stierven, tientallen anderen raakten gewond. Ook de passagier staat terecht. De man die achter het stuur zat reed veel te snel. Volgens het Openbaar Ministerie was de aanrijding bewust. En ook veel nabestaanden zijn daarvan overtuigd. Zij zijn massaal aanwezig op het proces en hopen op een zware straf. Dat zegt Dimitri de Beko, die enkele families bijstaat.
2: Ja, dit is een belangrijke stap in hun rouwproces en hopelijk een stap die hen gaat helpen in hun rouwproces. Heel veel verwachtingen. Zij verwachten een straf die voldoende hoog zal zijn in hun ogen. Ik heb al gezegd van het zal voor jullie nooit voldoende zijn. Wat dat belangrijk is, denk ik, is dat de beslissing op het einde van de rit de ernst van de feiten weerspiegelt, de ernst van dit drama weerspiegelt en van jullie leed. En daar gaan wij voor vechten.
0: België zou elk jaar zo'n 2 tot 6 miljard euro aan kosten hebben door PFAS-verontreiniging. Dat geld is onder meer nodig om vervuilde bodem op te ruimen en om mensen die gezondheidsklachten krijgen door PFAS te helpen. Dat blijkt uit een adviesrapport. PFAS zijn schadelijke stoffen die slecht zijn voor de natuur en voor onze gezondheid. Ze worden vaak gebruikt in producten zoals pizzadozen of pannen, omdat ze materialen waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen vindt alvast dat bedrijven die PFAS gebruiken zelf ook moeten opdraaien voor de kosten.
3: Het is nu de bedoeling dat de verschillende ministers, federaal, Vlaams, Waals, Brussels, samenkomen om te kijken hoe dit kan omgezet worden tot een PFAS-sectorfonds die slachtoffers vergoedt voor geleden schade aan de ene kant, maar die er ook voor zorgt dat de vervuiler betaalt en voor de opkuis van die vervuiling.
0: Het is meestal droog in de namiddag, wel kans op felle buien, mogelijk met onweer en we halen tot 20 graden. Morgen nog regen in het centrum en oosten, in het westen droog en tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Dankjewel. En opnieuw een heel goede morgen. Het is 3 over 11. De files nemen af, gelukkig. Naar Antwerpen. Nog 20 minuten op de E17 vanaf Haastonk en op de A12 vanaf Aartselaar. Een half uur op de E34 vanaf Melzijlen en op de E19 10 minuten extra van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2, 20 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. 10 minuten extra op de binnenring rond Brussel tussen Wemmel en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. In Brussel is in de Wetstraat de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. En op de E34 naar Knokke is de weg vrijgemaakt in Kaprijke aan het kruispunt met de Vaartstraat.
5: Deze week zingen we volop bak mee.
6: Radio BNE Meezingers 500.
5: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE Koor.
6: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
5: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
6: Stuur Willy zingt.
5: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE, Meezingers 500.
6: Vanessa van Hoven.
8: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
7: 471.

geen lijst met meezingers zonder dat deze man daarin staat. Uiteraard Un Canto a Galicia, Julio Iglesias. Benny stuurt, toen mijn wederhelft en ik elkaar nog maar pas kenden, hoorden ze mij dit liedje zingen en ze dacht dat ik Spaanse roots had. Niet dus. Ze heeft jou horen zingen en ze is nog altijd bij jou, Benny. Kan zijn dat je heel goed zingt. Blijven volhouden.

0: La Bionda op 470. One for you, one for me. Mensen schakelen speciaal over van andere radiozenders, omdat er hier wordt meegezongen. Ik beloof, ik zweer zelfs, dat je met Radio BNE altijd kunt meezingen. Elke dag van 's morgens tot 's avonds. Maar we leggen er nu extra de nadruk op door die Radio BNE meezingers 500. Mensen willen dus meezingen. Ze gaan op zoek naar muziek die daartoe uitnodigt. En naar mensen om dat samen mee te doen. Hans Primus, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Als dirigent, en dirigent van onder andere pop-opkoren, weet jij dat al heel lang, hè, dat mensen graag zingen?
1: Ja, samen zingen is superleuk. Ik doe het ook al heel lang.
0: Ja. Kijk, de wereld staat ondertussen in brand, kun je zeggen. We skippen steeds vaker het nieuws, hè. Er is weinig reden tot optimisme, hoor je hier en daar. Maar er is blijkbaar extra reden tot zingen. Merk jij dat in jouw persoonlijke omgeving?
1: Ja, dat merk ik wel, ja. Ja. Ik zing al 15 jaar met andere mensen. En we merken wel dat er echt superveel nieuwe mensen altijd bijkomen. En dat er ook altijd zijn die graag nog eens terugkomen om samen te zingen.
0: Ja, ik ken er ook zo'n paar. En komen ze dan af op de artiesten waarmee ze kunnen meezingen? Bart Peters, Kees Joyce, Pieter Emmerichs, Lady Lynn. Die begeleid jij allemaal. Of is het toch gewoon omdat ze het in hun eentje thuis niet goed durven?
1: Ja, de beide, denk ik. Natuurlijk spreekt dat wel aan om met leuke artiesten samen te zingen. Maar ik heb ook al gehoord, het maakt eigenlijk niet uit met wie we deze keer gaan zingen. Ik doe gewoon sowieso mee, want het is gewoon te leuk.
0: Ja, het is leuk, maar zijn er ook meetbare effecten van zingen in groep? Want we zeggen wel, we worden daar blij van, maar is dat ergens meetbaar dat we daar gezonder of vrolijker van worden?
1: Ja, ik heb dat zelf niet gemeten, maar ik weet wel dat het wetenschappelijk is aangetoond dat dat gelukshormonen vrijmaakt.
0: Mm-hmm.
1: En samen zingen, dat is ook gewoon verbondenheid, samen toewerken naar iets. En ik denk dat die combinatie van die twee dingen samen het nog sterker maakt.
0: Verbondenheid, dat is een van de mooiste woorden, een van de mooiste gevoelens die er zijn. Ik ben blij dat ik jou nu even mag bellen, Hans, want morgen lukt het niet, want morgen ga jij zelf een beetje zingen. Hè? Waar ben jij zoal mee bezig op dit moment?
1: Ja, we zijn aan het voorbereiden voor workshops met Laura Tesoro. Daarmee gaan we binnenkort in september concerten zingen, maar binnenkort starten we een reeks workshops waarbij mensen zich volledig gaan smijten in haar repertoire en heel veel samen gaan zingen ook. En volgende maand is het ook de finale van de Gelukkig Zijn zangsessies in de Ancien Belgique. En daarmee zingen we met mensen die Nederlands willen oefenen. Maar ook andere Vlamingen die komen daar om gewoon met z'n allen samen te zingen. En dat is dan weer een heel laagdrempelig project, want je kan er gewoon gratis naartoe komen om één avond samen te zingen.
0: Top zeg. Gelukkig zijn, dat is in de AB. En dan binnenkort samen zingen met Laura Tesoro. Ik word er nu al helemaal gelukkig van. Ik ga Robert Long draaien. Iedereen doet het. Is dat een liedje dat je ooit met een koor hebt gezongen?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee.
0: Dan is dit het moment, hè, goede Hans Primus. Laat je volledig gaan. Zing ze en doe zingen. Bedankt voor de babbel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot later. Tada.
2: Radio BNE. Meezingers 500.

0: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
1: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Radio BNN.
4: ...468.

0: koffie in de rekels.
1: Huilen is nu voor jou te laat, nee, ik kom niet mee.
0: Op 468. Huilen is voor jou te laat. Ik zie ook geen enkele reden om te huilen deze week. Tenzij misschien van ontroering of van vrolijkheid. Voor de rest alleen maar good vibrations.

en hun Frans is inderdaad niet slecht. De Tele-Romeo's. Hun meezinggehalte is zelfs nog veel beter. Ze staan op 466. Klein rustmomentje nu met Rod Stewart, 81. En hij zeilt nog.

Rod Stewart op 465. Hij is aan het zeilen. Wij zijn volop aan het zingen. Petrus zegt, dit zijn allemaal liedjes die doen meezingen. Echt aanstekelijk. Nadine zegt, tot nu toe is dit een zalige top. En Christine zegt, zingen helpt geweldig bij mensen met Parkinson. Traint de ademsteun en articulatie, waardoor het stemvolume toeneemt. Het is goed voor het mentaal welzijn, voor coördinatie, verminderen van motorische symptomen. Enfin, zingen is goed voor alles en iedereen.

0: George Baker Selection. In van dat Engels met zeer veel haar op. Maar Una Paloma Blanca was een nummer 1. In Oostenrijk, Finland, België, Nederland, Zweden, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en zelfs de Verenigde Staten. Een witte duif vloog hier helemaal naar nummer 463.
1: Zo klinkt het Radio Benecor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
1: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: VRT Radio BNE.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd.
6: Maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo's.

Frank Boeien deed ons op nummer 461 alle kleuren van de regenboog zien, zwart-wit. Gisteren werd er gehuppeld door het centrum van Mechelen. En dat zouden ze vandaag ook doen op dit liedje van Linda de Souza. C'est bon.

0: helemaal live met Na Na Na Na Na.
1: Hallo allemaal.
2: Na Na Na Na Na.
1: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy. Het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop reageren en stuur het bericht Willy Zingt. Je maakt kans op een schitterende DAB+ radio.
3: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt

Peter Goelewijn over Angeline, de blonde seksmachine in Benidorm aan de Middellandse Zee. Had hij Jacqueline uit Buggenhout aan de Noordzee gekend? We hadden misschien allemaal meegezongen met Jacqueline, de blonde seksmachine. Zo heeft Jackie het nu meegezongen. En terecht. Zoveel meezingers op een rij. Van groot naar groter naar allergrootst. En dit is er ook eentje die kan tellen. Op nummer 458, Al Martino. Sometimes the world is a valley of...

0: City, big hit voor Tol Hansen. Op nummer 457 in de Radio BNN Meezingers 500. Er wordt gepoetst in Ninoven door Brigitte. En die zegt, het gaat zoveel makkelijker met al die heerlijke opgewekte muziekjes. Dank je wel.
1: Dovi viert 46 jaar. Kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het assiseproces over de dood van 7 carnavalisten in Strepy is gestart en de staking bij Bpost is voorbij. Miljoenen brieven en pakjes die vastzaten zullen zo snel mogelijk bezorgd worden. In Bergen in de provincie Henegouwen zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reed een man daar 7 carnavalisten dood, 81 anderen raakten gewond. Samen met zijn passagier moet de bestuurder zich nu verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, jij bent daar. Hoe verloopt het proces?
1: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. En dat komt natuurlijk omdat hier zoveel families en nabestaanden zijn. Zeker 400 mensen.
2: J'ai perdu mon ami. On était là, on a tout vu. C'est très difficile d'arriver, mais c'était très important d'être là aujourd'hui.
3: J'ai perdu ma maman, mon papa. C'est des familles entières qui ont été détruites. Donc on attend énormément de ce procès.
1: De hoofdbeschuldigde is Paolo Falzone. Hij reed veel te snel op het moment van de aanrijding. Maar volgens zijn advocaat wilde hij niemand doden. Het Openbaar Ministerie en de slachtoffers denken dat er wel sprake is van opzet. Advocaten David Guélet en Dimitri de Becot.
4: Nous estimons que Paolo Falzone devra être condamné pour meurtre et pour tentative de meurtre.
5: Op het moment dat hij op die stoet rijdt, is hij zichzelf aan het filmen om het op de social media te plaatsen. Dat zegt toch ook wel veel.
1: Op dit moment leest de procureur-generaal de akte voor. Straks begint dan het verhoor van de 2 beschuldigden.
0: De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle verdeelcentra zijn open en werken ook, en dat voor het eerst in 1,5 maand. Het personeel staakte vooral tegen de invoering van nieuwe werkuren. Daardoor zouden postbodes later moeten starten met werken. De komende 2 weken moet alle achterstand ingehaald worden. En het gaat om miljoenen brieven en pakjes. Daar zitten uiteraard ook belangrijke documenten en uitnodigingen bij. Maar daar kan geen compensatie voor worden voorzien. Dat zei Mathieu Goedefra in Win-Win.
6: Ten eerste is het natuurlijk een staking. Hè. Dat is een situatie die we natuurlijk zelf niet wensen. En is er ook een heel groot verschil tussen een zending die vertraagd is of die verloren is. Hè. In dit geval zullen de uitnodigingen wel degelijk in de bus vallen. Gaat het verloren en komen ze nooit aan, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Dan moeten we zeker gaan bekijken hoe we zouden kunnen compenseren.
0: Morgen wordt benzine ook opnieuw duurder. De prijs stijgt zelfs naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar tijd. Super 95 wordt meer dan 7 cent duurder en blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. 1,99 euro is morgen de nieuwe maximumprijs. De brandstofprijzen reageren op het uitblijven van een vredesakkoord voor het Midden-Oosten. Je kan de komende 2 weken naar het Belgisch voetbal kijken via Telenet. En ook volgend jaar zal Telenet, dan wel op een betalend kanaal, Belgisch voetbal uitzenden. Dat zijn Telenet en streamingdienst De Zone overeengekomen na lang onderhandelen. Jarno Poli, wat betekent dit nu allemaal voor de voetbalfans?
7: Wel, dat betekent dat je dit seizoen nog 8 topwedstrijden gratis kan zien via Telenet, zonder extra abonnement dus. Tot nu toe had je wel een abonnement nodig bij streamingdienst DAZN en kon je de wedstrijden enkel op die app ook bekijken. De bekerfinale over 10 dagen tussen Anderlecht en Union moet volgens het mediadecreet gratis te zien zijn en dat kan nu dus door het akkoord met Play. Vanaf het nieuwe seizoen zullen alle matchen dan weer op een kanaal van Telenet te zien zijn voor wie een abonnement koopt. Over de concrete prijzen is er wel nog geen duidelijkheid. Telenet zal trouwens ook de matchen van de Women's Super League uitzenden en de Spaanse, Italiaanse en Franse competitie zitten ook in de overeenkomst.
0: In het wielrennen gaat de jonge Fransman Paul Seixas meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Seixas is 19 en echt een groot talent. Dit voorjaar won hij nog de Waalse Pijl en werd hij 2e in Luik-Bastenaken-Luik na wereldkampioen Tadej Pogacar. Zijn ploeg vond het eerst nog te vroeg om al aan de Tour mee te doen, maar komt nu op die beslissing terug. Het wordt de eerste grote ronde voor de jonge Fransman. We krijgen nog een paar intense buien deze namiddag. Het kan ook een onweer zijn bij temperaturen tot 20 graden. Morgen krijgen we veel regen. In het westen wel wat droger bij temperaturen tot 16 graden. Dit nieuws begon in Bergen. Daar is het assiseproces gestart over de dood van 7 carnavalisten in Strepy. Die werden 4 jaar geleden in de ochtend doodgereden. Een volksjury moet beslissen over de schuld en de straf voor de chauffeur. We volgen het proces ook in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel en goedemiddag op de E19 van Brussel naar Antwerpen. Sta je ruim 20 minuten in de file tussen Mechelen-Noord en Rumst. Door een brandend voertuig zijn twee rijstroken dicht. Ook 25 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E34 een half uur vanaf Melcelen. En 10 minuten op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook richting Stabroek op de R2 tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel.
9: Radio BNE.
10: Meezingers 500. VRT Radio BNE.
11: Deze week zingen we volle bak mee.
10: Radio BNE Meezingers 500.
11: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
10: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
11: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
10: Stuur Willy zingt.
11: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
10: Radio BNE.
8: Ik heb nog een half uurtje te gaan. Daarna neemt Lars het over. Ik heb het gevoel dat we samen herinneringen aan het maken zijn, hoor.
9: Radio BNE, Meezingers 500.
10: Vanessa van

456 is voor Marva en haar mooie herinneringen. Iedere hoek, ieder straatje. Roland ziet vooral het straatje waarin hij toen vroeger de buurman was. Of de buurjongen misschien van Marva. Heel veel herinneringen en ook goede herinneringen voor Nadia. Die zegt, ik ben overgeschakeld nu voorgoed naar Radio Bene. Ik beleef weer de tijd van mijn leven bij jullie.

0: Radio BNE.
1: Meezingers 500.
2: VRT Radio BNE.
0: 454.
3: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Zo klinkt het Radio BNE-koor zonder Willy Sommers.
1: Na, na, na, na, na.
0: Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
1: VRT
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels,
5: natuursteen, parket, Impermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, grando, grando.
9: Peugeot.
10: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

Heb je meegezongen met Procol Harum op 453? Of toch vooral gesloot? En op die manier de tijd van je leven herbeleefd. A Wider Shade of Pale, dat orgel. Dat bevreemdende verhaaltje. Echt een fantastische song natuurlijk. Mirjam uit Lettelingen stuurt. Hey Vanessa, ik ben serieus verkouden. Met alles erop en eraan. Meezingen is helaas geen optie. Maar ik geniet des te meer van de mooie songs. Snel beter, Mirjam. Francis uit Hulshout stuurt. Ik ben fan van Radio BNE vanaf het eerste uur. Het wordt altijd maar beter en beter. Alleen wanneer de kleinkinderen mij horen meekwelen, dan zeggen ze, opa is nu helemaal gek geworden. En Danny uit Wiekenvorst die heeft al verschillende concerten herbeleefd vandaag. Hij heeft al zeker 7 artiesten live gezien die hier vandaag gepasseerd zijn. Armand bijvoorbeeld, daarnet zag hij op 25 augustus 67 in Bilze en daar was niks te min aan. Jezus, Benny, heb jij al die tickets ingekaderd of zo? Dat jij zelfs die exacte data nog weet? Ik vind het heel straf. Ik zal eens gokken wie jij nog zoal live gezien kunt hebben. Hè, die dit uur alleen nog zingen. Helmut Lotti misschien. André Hazes. Luc Steno. Al dan niet met Sandra Kim. Of misschien Sam en Dave. Die zullen ook wel eens in ons land geweest zijn. Come on. Dit is eentje voor All You Soul Men Out There.

0: Deedle deedle darling, deedle deedle darling.
1: Deedle deedle dam dam dam, deedle dee dee dee. Vindt u het een leuke om, om de fakkel over te dragen eigenlijk?
0: Ah,
1: hey,
0: al...
1: kom aan, laat je gaan. Je hebt er het goede hemd voor aan. Het palmbomenhemd.
0: Ik heb er al zoveel gehoord om mee te zingen. Echt, van Jan Klaas, La Paloma Blanca, Crackling Rosie, Une fille de tous les pays, maar dat fluit ik dan mee. Dat ken ik niet zo goed. Dat mag ook. Hè?
1: Dat mag zeker.
0: Fluiten, brullen, gewoon gelukkig zijn.
1: Ja, en er komen heel veel toffe reacties binnen via ons Radio WNE-kanaal op VRT Max. Mensen die laten weten waar ze blij van worden, die echt bepaalde herinneringen aan liedjes delen. Dat doet ons altijd heel veel plezier. Je kunt hier de hele week ook DAB Plus radio's winnen. Het is geen voorwaarde dat mensen daarvoor meezingen. Willen wij er die voorwaarden nu van maken, Lars?
0: Goh, ja, waarom niet?
1: Eigenlijk toch wel, hè?
0: Bah, ja.
1: Er zijn er ook die ziek zijn en die zeggen van vandaag nog niet, maar dan vanaf morgen bijvoorbeeld, hè?
0: Ik ga morgen hees zijn, vrees ik.
1: Je bent precies nu al een beetje hees. Ja. En dan komt hier een van onze gezamenlijke favorieten daaraan, Sam Cooke. Lars, het is om je ongelooflijk te amuseren.
0: Dankjewel, deedle deedle darling.
1: Doe dat, enjoy.
2: Radio BNE, Meezingers 500. Radio BNE. 450.

0: 448.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: André Hazes.
1: Zij gelooft in mij. Geloof me, zo dadelijk een meezinger van eind jaren 60. Op 447.
2: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
3: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
2: Heb je hem gehoord?
3: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
2: Stuur Willy Zingt.
3: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
4: Radio BNE. Medi-market.
2: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

The Archies. Eigenlijk gewoon een stelletje sessiemuzikanten die ingehuurd werden om een Amerikaanse tekenfilmserie van een soundtrack te voorzien. En die ene hit uit 1969, dat is een van onze Radio BNE meezingers 500. Sugar Sugar op 447. Rond diezelfde tijd had een Canadese zanger plotseling ook een wereldhit te pakken. Ook in zijn geval de enige echte in zijn carrière. Marc Camilleton op

0: koffie.
1: Lekker bakje koffie. Rita Corita op 445. Mooi, jeugdnostalgie, dat zegt Filip. Ik word oud. Niks van aantrekken, jongen. Alle reacties zijn welkom via VRT Max. Dankjewel.

Luc Steno en Sandra Kim, bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten. Ik laat je hier en nu weten dat die twee goed zijn voor de 443ste plaats. En eentje hoger heb je de First Lady of Country Music, Tammy Wynette. Stand by your

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
1: 9 Belgische restaurants hebben zo net een eerste Michelinster gekregen en het assiseproces over de dood van 7 carnavalisten in Strepy is gestart. In Antwerpen zijn de Michelinsterren uitgereikt. Elk jaar doet restaurantgids Michelin dat. Het is binnen de sector een gastronomisch kwaliteitslabel en ook een mooie beloning voor de chefs en hun teams die in de prijzen vallen. 9 Belgische restaurants krijgen voor de eerste keer een ster. Peter de Kroebele, jij bent daar. Wie valt er in de prijzen?
2: Ja, net bekendgemaakt. 3 sterren zijn en blijven voor Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselare. En de Jane haalde de tweede ster al binnen. Ook Queen, het Gontois uit Knokken, haalde de tweede ster. En voor de rest heel veel restaurants met een nieuwe eerste ster. Est uit Heverlee bijvoorbeeld, maar ook bekende namen. Hè. Stefan Buijs met een recente zaak, Subtiel in de pannen. En ook Danny Horsele met zijn zoveelste ster uit zijn loopbaan voor Moskou in Gentbrugge. Het is hier een prijzenregen, een sterrenregen en een feest voor de gastronomie in ons land.
1: Er is ook een prijs van Michelin uitgereikt voor de beste sommelier en ook meest beloftevolle jonge chef. Nicolas Campus van restaurant Le Gribomont in Bergen wint de Sommelier Award. Abel de Meestere van Est in Heverlee wint de Young Chef Award. De blokkades bij Bpost zijn voorbij. Alle verdeelcentra zijn opnieuw open en werken en dat voor het eerst in anderhalve maand. Het personeel staakte vooral tegen de invoering van nieuwe werkuren. De komende 2 weken moet alle achterstand ingehaald worden. Het gaat om miljoenen brieven en pakjes. Daar zitten uiteraard ook belangrijke documenten en uitnodigingen bij, maar daar kan geen compensatie voor worden voorzien. Tenzij de zendingen echt verloren zijn gegaan, zei Mathieu Goedfroy van Bpost vanmorgen in Win-Win.
3: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen, zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaard vergoedingen voor de inhoud, in deze dan die reispassen.
1: Morgen wordt benzine opnieuw duurder. De prijs stijgt zelfs naar zijn hoogste peil in bijna 4 jaar. Super 95 wordt meer dan 7 cent duurder en blijft nog maar net onder de 2 euro voor een liter. De brandstofprijzen reageren op het uitblijven van een vredesakkoord voor het Midden-Oosten. In Bergen, in de provincie Henegouwen, zijn enkele honderden mensen aanwezig op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reed daar een man 7 carnavalisten dood, 81 anderen raakten gewond. Samen met zijn passagier moet hij zich nu verantwoorden voor een volksjury. Marieke van Kouwenbergen, hoe verloopt het proces?
4: Ja, het proces is vanmorgen begonnen met bijna 1,5 uur vertraging. Er zijn dan ook 400 mensen naar hier gekomen, vooral families en nabestaanden. En zij vertelden mij dat het bijzonder moeilijk is om 4 jaar na het drama oog in oog te staan met die bestuurder. Volgens hun advocaten heeft hij met opzet mensen aangereden en was hij bezeten door snelle auto's. Maar de advocaat van de bestuurder zegt dat hij nooit mensen heeft willen doden. Op dit moment wordt er een samenvatting van het onderzoek voorgelezen en straks begint dan het verhoor van de 2 beschuldigden.
1: Bij een Russische raketaanval in de buurt van Kharkiv, in het noordoosten van Oekraïne, zijn al zeker 5 doden gevallen. Een 20-tal andere mensen die zijn ook gewond geraakt. Volgens de gouverneur van Kharkiv blijven er ook nog altijd gewonden toekomen in de ziekenhuizen. En er is veel schade aan huizen, appartementen en winkels. En je kan de komende 2 weken naar het Belgisch voetbal kijken via Telenet. Dat gaat nog over 8 topwedstrijden. En ook volgend jaar zal Telenet dan wel op een betalend kanaal Belgisch voetbal uitzenden. Dat zijn Telenet en streamingdienst De Zone overeengekomen na lange onderhandelen. Tot nu toe had je een abonnement nodig bij streamingdienst De Zone en kon je de wedstrijden enkel in hun app bekijken. De bekerfinale over 10 dagen tussen Anderlecht en Union is dus gratis op tv te zien. We krijgen nog een paar intense buien deze namiddag, met ook onweer bij temperaturen tot 20 graden. Morgen veel regen, in het westen wel wat droger bij temperaturen tot 16 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. Daar heeft Michelin zijn sterren uitgereikt aan restaurants. 9 Belgische restaurants hebben vanaf nu een ster. Enkele restaurants die een ster hadden, hebben een extra gekregen, zoals The Jane. Je vindt straks een volledig overzicht in de app van VRT Nieuws.
5: Deze week zingen we volle bak mee.
6: Radio BNE Meezingers 500.
5: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE Koor.
6: Willy uit volle borst meedoen?
5: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
6: Stuur Willy zingt.
5: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE. Meezingers 500.
6: Lars de Groot.

0: Binnenkort wordt hij 75 jaar en die verjaardag gaan we niet zomaar laten passeren. Want als je dat denkt, dan ken je ons nog niet hier bij Radio BNE. Johan Verminne over het leven zoals het was in de Rue des Bouchers op nummer 441. En 440 is voor een ouwe van Charles Trenet in het Vlaamse jasje van Bart van den Bossen.
1: Boem, boem doet mijn hartje boem. Alles in mij zegt boem, kom geef me nog eens een zoen. De klok zingt een lied.

0: Koos Albert, ik verscheurde je foto.
1: Want ik weet dat ik je nooit meer wil geven.
0: Tegenwoordig is dat gewoon deleten. Hij staat op 439 in de Radio BNM Zingers 500. En dit zijn de winnaars van het Eurovisie Songfestival van 1976.

0: Zo klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers.
1: Na, na, na, na, na.
0: Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
1: VRT Radio Bene.
3: 437.

Op 438 had je Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me, de winnaars van het Eurovisie Songfestival van 1976. En wat een toeval, dit was de nummer 2 van toen, Catherine Ferry. Zij zong voor Frankrijk, 1, 2, 3, toen op nummer 2, nu op nummer 437 in de Meezingers 500.

Bene. Meezingers 500. Vierhonderdvijfendertig.

Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson op 436. En Paul Severs, Geen wonder dat ik ween op 435. Kom aan, droog je tranen en herbeleef de avonturen van Chuck Berry en zijn liefje van begin jaren 60. No particular place to go.

0: Chuck Berry op 434. No particular place to go. Misschien heb je toch een bepaalde bestemming in gedachten. 10 minuten extra naar Antwerpen op de E34 vanaf Vaaslandhaven Oost. En op de E19 van voor Kleine Barriel. 20 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Bene.
2: De tijd van je leven.
1: Radio Bene, Meezingers 500.

The Tokens, The Lion Sleeps Tonight. Ja, dat zal wel zijn, na 6 uur lang meebrullen met de Radio BNE Meezingers 500. Denk eraan dat je ons ook kan volgen op Facebook. Je vindt ons bij VRT Radio BNE. En als je ons een duimpje geeft, als je ons begint te volgen, dan ben je altijd als eerste op de hoogte van onze plannen. Of dan weet je meteen dat er iets te winnen valt. Zoals die superhandige DAB Plus radio's. Weer een hele week lang. Ondertussen nummer 432, The Stranglers.

0: Samson en Gertje op 431.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNE-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio BNE-kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNE.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels,
8: natuursteen,
7: parket,
8: Impermo.
9: Knaldi.
10: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
13: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Ah, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
15: Peugeot.
1: Radio BNE.
16: Meezingen.

Helen Shapiro, nog piepjong in de vroege jaren 60, maar toch al op de goede weg wat de liefde betrof. En vandaag op nummer 430, Walking Back to Happiness.

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: Nu met hoge

Art Garfunkel is een half uurtje geleden nog gepasseerd, of het zal toch niet veel schelen, op nummer 436. Aan de zijde van Paul Simon met Mrs. Robinson. Maar dit heeft hij in zijn eentje voor elkaar gekregen. Op nummer 428, Bright Eyes. En dan nu de oortjes helemaal open voor Roland Kaiser.

0: Als je niet kan meezingen, dan doe je gewoon de doedelzakken na. Alles kan, alles mag tijdens de Radio BNN Meezingers 500. Paul McCartney en Wings, Mull of Kintyre op 426.
1: De tijd van je leven, Radio BNN Meezingers 500. Radio BNN.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bpost gaat alle brieven en pakjes die anderhalve maand vastzaten in verdeelcentra door een staking zo snel mogelijk bezorgen. Het gaat om miljoenen brieven en pakjes en daar zitten uiteraard ook belangrijke documenten en uitnodigingen bij. Daar kan geen compensatie voor worden gegeven, tenzij de zendingen echt verloren zijn gegaan, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
1: Als blijkt dat die reispassen nooit aankomen, dan is er wel degelijk een vergoeding voorzien in dit soort gevallen, zeker omdat het om een aangetekende zending gaat. Dus we gaan dat ook kunnen traceren en zwart op wit kunnen zien als die nooit zou aankomen. En dan kunnen we wel overgaan tot een vergoeding voor zowel de verzendingskosten als ook standaardvergoedingen voor de inhoud, in deze dan die reispassen.
0: 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Een ster is een gastronomisch kwaliteitslabel van Michelin en ook een mooie beloning voor de chefs en hun teams die in de prijzen vallen. 8 van die 9 restaurants liggen in Vlaanderen. De Jane van chef Nick Bril blijft ook na de verhuis een 2-sterrenrestaurant. En Bourrie in Roeselare en Zilt in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants in ons land. Een volledig overzicht kan je vinden op vrtnieuws.be. En in Brussel begint deze namiddag ook de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit keer gewijd aan de cello. Er zijn deze keer geen Belgische deelnemers bij. De Koningin Elisabeth-wedstrijd is een van de belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. Ze loopt tot 30 mei en is vanaf de halve finale ook te volgen op de VRT-kanalen. Deze namiddag krijgen we nog een paar intense buien. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 20 graden. Morgen veel regen, in het westen wel iets droger bij nog 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E34 vanaf Melzele. Net voor Waaslandhaven-Oost zijn door een ongeval de linker- en de middenrijstrook versperd. Ook nog op de E19 van voor Kleine Bariel. En op de E313 is er 25 minuten file vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent is dat 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
3: Deze week zingen we volop bak mee.
4: Radio BNE Meezingers 500.
3: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
4: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
3: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op 14 Max.
4: Stuur Willy zingt.
3: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
4: Radio BNE.
5: Radio Bene, Meezingers 500.
4: Lars de Grote.
6: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
5: 425. En

0: Bobby Aanschoepen op nummer 425 in onze radio BNE Meezingers 500. Café zonder bier. Hij kreeg de tip voor dit nummer van zijn Engelse manager Jack Heath. Maar weet je, eigenlijk kan ik Bobby Aan beter zelf aan het woord laten.
1: Ik was in Engeland voor de koningin moeder in het programma. En ik stond er als vedette. Ik trilde op mijn benen. Dat was met Max Bygraves en Ronnie Hilton. Dan is Jackie tegen mij gezegd, I got a good song for you, Bob. I said, what? Pop in no beer. I said, oh, pop in no beer, café is gewoon bier. Ja, ik nam dat mee van Londen naar hier. Ik laat dat Jack horen, Jack Kluger in World Music. Ik heb een liedje van Jackie gekregen en hier is de pop in no beer. En je zet dat op, God, denk ik, dat is goed. Dat kan ik toch opnemen, een vertaling opgemaakt, Louis Barrett. Dat vertaling gemaakt met Jack. Samen. En ik heb dat opgenomen met de gitaar alleen. Dat was lustig gedaan. En die gitaar klinkt nog altijd lekker, hè?
0: Radio BNE, Meezingers 500.
2: De tijd van je leven.
3: VRT, Radio BNE.
0: 424.

Claude Barzotti, een Belgische zanger met Italiaanse roots. En met hun eerste succes in de vroege jaren 80, Madame. En dan gaat het nu over een jonge dame in de Radio BNM Zingers 500. Op 423...

0: klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers. Na, na, na, na, na. Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
1: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio. VRT Radio
2: Bene. Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in
11: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
13: Oki, taco doki.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Love to see you
5: shine. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Radio BNE.

Beko, monsieur 100.000 volt, ergens midden jaren 60. L'important, c'est la rose. En nu, ergens in de Radio BNE Meezingers 500, meer bepaald op nummer 420. Denk eraan, als je Willy hoort zingen en je reageert voor die superhandige DAB Plus radio, ja, dan hoef je echt niet de eerste te zijn. Neem je tijd, dat doen wij trouwens ook, om een winnaar te kiezen. Waar je ook bent en hoe je ook luistert, iedereen evenveel kans. Echt waar.

Ik heb al een aantal reacties onderschept via ons Radio BNE-kanaal in de stijl van die Radio BNE Meezingers 500. Die mag eeuwig blijven duren. Ik zou er eerlijk gezegd ook geen moeite mee hebben. Voorlopig kan ik je wel Everlasting Love aanbieden. Op nummer 418, dankzij The Love Affair. En meteen ook een soort levenswijsheid van Robert Esseldeurs. Beter bekend als Dani Fabri.

Ça c'est la vie, hij heeft gelijk. Danny Fabri op 417. Naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E34 vanaf Melcelen. Bij Waaslandhaven Oost zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Het verkeer moet er over de pechstrook. Ook op de E19 vanaf Kleine Bareel en 25 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 40 minuten vertraging tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Oost op de afrit daar. In Borgerhout is het uitkijken voor een defect voertuig. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen Noord en Deurne. Radio BNE.

0: Wat zongen ze ook alweer? Ze loopt als een vent, ze slaat als een hamer en ze smaakt als een regendruppel. Ja, dat zal dan wel zeker. Maar één ding is ook zeker, she's got the look. En Roxette heeft ook een plekje beet in onze Radio BNM Meezingers 500. Nummer 416.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio BNM-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio BNM-kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio BNM.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
6: Amai, het is echt eenvoudig.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Radio BNE.
1: Meezingers 500.
3: VRT. Radio BNE.
8: 415.

0: Ons Radio Benecor is opgewarmd.
1: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
0: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
2: Hallo allemaal.
3: Na Na Na Na Na.
2: Dankjewel allemaal.
0: Dankjewel Willy, het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop Reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op

002-345-709. Trinity. Ik ga er nog een nummer aan toevoegen. Nummer 413 in de Radio BNM Meezingers 500. En dan nu moeten we dringend nog eens terug naar de jaren 60, want dat is alweer veel te lang geleden. Dat doen we met The Byrds en hun versie van een evergreen van Pete Seeger. En de versie van The Byrds van exact 60 jaar geleden is op zijn beurt ook een echte evergreen geworden. Goed als nummer 412.

0: Radio Beenik.
1: Meezingers 500.
2: VRT Radio Beenik.
0: Honderd en elf.

0: Vultura la Melodia, Italië in de zon op 411. Jan van den Einde is aan het meezingen tijdens een vakantie in Normandië. En Didier van Cailly doet hetzelfde, nog dieper in Frankrijk. Vivian heeft ons een berichtje gestuurd. Vivian zegt: ik ben vertegenwoordiger en vaak op de baan met Radio Bene als compagnon. Ik zing altijd luidkeels mee, dat pept mij op. Dankjewel dat jullie er dagelijks zijn. Jullie zijn de positieve vibes voor iedereen. Zeg, merci hè, Vivian. En Monique zegt: heel erg bedankt voor de leuke, mooie muziek. Ik speel dat bedankje meteen door naar al wie gestemd heeft, Monique. En dat waren er heel veel.
1: Radio Bene. Radio Bene. Zingers 500.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in
4: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Oki, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er rijden op dit moment geen treinen van en naar Brussel-Zuid. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn, maar dat wil de NMBS voorlopig niet bevestigen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
1: Sinds 2:20 rijdt er geen enkele trein meer van en naar Brussel-Zuid. Het treinverkeer is daar dus volledig onderbroken en dat op bevel van de ordediensten. Het station zelf is niet ontruimd, dus reizigers kunnen nog wel naar het station, maar de perrons die zijn wel leeggemaakt.
0: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich ook aan strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. In Amsterdam in Nederland heeft een pro-Palestijnse groepering een monument beklad voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ze stuurde daarover ook een video naar de krant Het Parool. Vannacht werd op het monument rode verf aangebracht en ook het woord genocide. Vandaag is er in Nederland de dodenherdenking, de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verschillende politici hebben de actie al streng afgekeurd. En 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Er is ook 1 nieuw restaurant met 2 sterren in Knokke. En de Jane van chef-kok Nick Bril blijft ook na de verhuis een 2-sterren restaurant. Voor Bril was die bevestiging van zijn 2 sterren een hele opluchting.
2: Dat was absoluut nodig. We zijn 6 maanden geleden gestart. Veel onzekerheid, veel twijfel, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar een plan en dan werk je naar een toekomst en dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen en daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Ja.
0: Bourie in Roeselaren en Zilt in Antwerpen blijven de enige 3-sterrenrestaurants in ons land. Een volledig overzicht van alle sterrenrestaurants kan je vinden op vrtnieuws.be. Deze namiddag krijgen we nog een paar intense buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 20 graden. Morgen veel regen, in het westen alleen iets droger bij nog 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Ik ga meteen inpikken op het nieuws. In Brussel rijden er geen treinen door de Noord-Zuid-verbinding. Het treinverkeer van en naar Brussel is zwaar verstoord, dat meldt de NMBS. En dan op de weg naar Antwerpen 25 minuten extra op de E34 vanaf Melselen. Bij Maaslandhaven Oost zijn er 2 rijstroken versperd door een ongeval. Het verkeer moet daar over de pechstrook. En 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er meer dan 1 uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne.
4: Deze week zingen we volle bak mee.
5: Radio BNE Meezingers 500.
4: Ook Willy Sommers zingt heel graag mee met ons Radio BNE koor.
5: Hoor je Willy uit volle borst meedoen?
4: Ga dan snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max.
5: Stuur Willy zingt
4: en maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, Meezingers 500.
5: Maarten de Groot

Op nummer 410, The Beatles. Niet voor de eerste en zeker ook niet voor de laatste keer. Help. En kijk, daar heb je al meteen de Cousins om bij te springen. You watch.

0: voor kinderen op een onbewoond eiland. Zo dadelijk, de Kreuners op 407. Maar eerst mogen onze vrienden nog eens dat verhaal vertellen van die ene keer toen ze in Frankrijk gingen zingen en dansen.
1: De Kreuners hebben ook een paar keer in het buitenland gespeeld. Zo onder meer op een festival in Bourges, ergens in het zuiden van Frankrijk. En we kwamen daartoe en we moesten een dag erna optreden of zoiets. Dus dat was hotel en zo. Onze manager zei toen, rustig aan jongens. Ga op tijd slapen, niet te veel drinken. Morgen belangrijke dag optreden. Ja, en wij, ja. Toch een stapje in de wereld gezet. Discotheek binnengeraakt.
2: Breakdance was toen net
1: we,
2: in.
1: Ja, ja. Breakdance. En we zijn daar beginnen breakdance. Dus dat geëindigd op de dansvloer. Met de Kreuners die aan het breakdansen waren. Met veel ambiance en Jolette. Met gevolg dat we de dag daarna allemaal nogal zeer dronken op het podium stonden. En in de zaal
2: stond heel de discotheek.
1: Hele klandizie van die discotheek.
2: Ja.
1: Is ons komen toejuichen, dus het concert na, alleen een dag na.
2: Wij
1: ons,
2: waren de helden van die Fransen. En we hebben dan ook op het podium even een biernummer. Ik dance with myself. Ik dacht van mezelf. Hebben we dan gebreakdanced.
1: Dus in Frankrijk zijn de Kreuners bekend als een breakdance.
2: In Bourges toch.

ze is jong. Zo jong, tenminste, dat was ze toen. Want ondertussen is ze toch ook 36 jaar ouder. Maar deze jongens klonken wel nog altijd even fris als toen. De Kreuners op nummer 407 in de Radio BNE Meezingers 500. En dit hier is een zeer plooibare evergreen van eind jaren 60. Ja.

0: Zo klinkt het Radio Bene-koor zonder Willy Sommers.
1: Na, na, na, na, na.
0: Maar straks hoor je de volledige versie met Willy erbij.
2: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Stuur Willy Zingt.
0: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
1: VRT Radio Bene.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
1: Grando, grando, grando.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

Freek de Jonge, het is leven na de dood. Freek is er nu 81 en hij staat op 405. Er is een leven na de rechtszaak en vooral na de vrijspraak in het geval van Marco Borsato. Dit is zijn eerste notering van 4 in onze Radio BNE Meezingers 500.

Mardi Gras, too busy thinking about my baby. Voor iets anders was er geen tijd. Ja, wat een geluk dat jij vorige week wel een beetje tijd hebt uitgetrokken om te stemmen. Want zo kunnen wij deze week genieten van een heerlijke portie meezingers. Met onder andere ook de sympathieke Fats Domino op 402.

0: Toontje lager, ik heb stiekem met je gedanst. Ik vond het in elk geval leuk op 401.
1: Deze week zingt Willy Sommers mee met ons Radio Bene-koor.
2: Zometeen kruipt hij weer achter de microfoon.
1: Heb je hem gehoord?
2: Ga dan snel naar het Radio Bene-kanaal op 14 Max.
1: Stuur Willy Zingt.
2: En maak kans op een superhandige DAB Plus radio.
3: Radio Bene.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen... Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
10: Radio BNE, Meezingers 500.
11: De tijd van je leven.
3: VRT Radio BNE.
10: 400.

0: Een mooi rond getal en niet kapot te krijgen, die meezinger van begin jaren 80. Survivor met Eye of the Tiger. Op nummer 400.
1: Ons Radio Benecor is opgewarmd.
2: En ook Willy Sommers is helemaal klaar voor het optreden van zijn leven.
1: Hier zijn ze helemaal live met Na Na Na Na Na.
3: Hallo allemaal.
4: Na Na Na Na Na.
3: Dankjewel allemaal.
1: Dankjewel Willy. Het is nu al een hit. Ga snel naar het Radio BD-kanaal op VRT Max, klik op de knop reageren en stuur het bericht Willy zingt. Je maakt kans op een schitterende DAB+ radio.
2: Doe mee.

vooral dat laatste stukje was makkelijk mee te zingen. Dat is bij mij zelfs gelukt. Steam en Na Na Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. De eerste selectie van de Radio BNE Meezingers 500 zit er bijna op. Straks gaan we dag 1 van deze heerlijke lijst nog eens helemaal herhalen, na 4 uur. En Vanessa gaat morgenochtend verder aftellen. Dat aftellen kan je trouwens makkelijk volgen op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. En daar moet je morgen ook zijn om te zien of je vandaag een superhandige DAB Plus radio hebt gewonnen. 398 is voor Philippe Robrecht.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Denk eraan dat dit nog maar het begin was. Je hebt nog 4 dagen te goed. 4 dagen boordevol meezingers. Wat een fijn vooruitzicht, geef toe. Ik heb er nog eentje, dat is nummer 396. En dan gaan we alles nog eens herhalen, na 4 uur. Fijne dag verder. En heel graag tot morgen.

0: BNE.
1: Meezingers 500.
2: VRT Radio BNE.
3: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Dovi Keuken.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco dokie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken.
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Smartphoto.be.
11: Hier, mama. Speciaal voor u.
12: Oh, dat had je echt niet moeten.
13: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
11: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
13: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
11: Oei.
14: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
15: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
17: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
16: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
17: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
16: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
17: Ah, dat is duidelijk.
16: Ja.
18: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
19: Peugeot.
20: Radio BNE.
21: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 is al het treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat vertelt Anne Berger van de federale politie.
1: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moet geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
0: Er zijn wel nog veel vertragingen, dat zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Ja, sinds 3:40 kan het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid geleidelijk aan hernemen. En dat op de meeste sporen. Nu, het treinverkeer is al wel een klein 1,5 uur volledig onderbroken geweest. Wat dus ook wel betekent dat reizigers de rest van de avondspits nog rekening zullen moeten houden met vertragingen en met geschrapte treinen. Dus wie de trein moet nemen, die raden we zeker aan om onze reisplanner te raadplegen.
0: Een onthaalmoeder uit Evergem in Oost-Vlaanderen is veroordeeld omdat ze 2 jaar geleden een baby van 6 maanden door elkaar heeft geschud. Ze krijgt een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en moet zich aan enkele strikte voorwaarden houden. Zo moet ze zich psychologisch laten begeleiden en mag ze niet meer in de buurt van het gezin komen. Het is niet duidelijk of het kindje op lange termijn letsels heeft overgehouden aan het incident. Er zijn blijkbaar ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool. En het was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers plots ernstig ziek werden en dus ook stierven. Nog 2 andere mensen aan boord zijn ziek. Op het schip gelden strenge voorzorgsmaatregelen. En 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster van restaurantgids Michelin. 1 van die 9 is restaurant Est in Heverlee-Leuven. Chefkok Abel de Meester is 27 en hij nam het restaurant van zijn vader over met een nieuwe naam en een nieuw concept. Hij is ook de jonge chef van het jaar en is daar zeer blij mee, want zijn restaurant is nog niet zo lang open.
3: Vanaf 7 oktober. Ja, dat is echt die 1 ster. Ja, we kwamen naar hier zonder verwachting, maar er was de afgelopen week wel wat geschreven. Dus gehoopt toch ergens van, hè, misschien kunnen we er al bij zijn. Maar dan, dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van Young Chef. Ja, kan het moeilijk beschrijven nu.
0: De Jane van chef Nick Bril blijft ook na zijn verhuis 2 sterren hebben. Boerie in Roeselare en Zilt in Antwerpen blijven de enige 3 sterren restaurants in ons land. Het blijft vanavond nog wisselvallig met regelmatig een bui. Morgen veel regen, in het westen wel iets droger bij nog 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, meezingers 500.

0: Nee, Meezingers 500.
1: VRT Radio BNE.
0: ...496.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Slim naar Antwerpen presenteert...
4: De Wegwijzer.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Radio BNE, Meezingers 500.

0: Radio BNE, Meezingers 500.
1: De tijd van je leven.
2: VRT, Radio BNE.
0: 490.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
1: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: De tijd van je leven.
4: Radio BNE.
5: Meezingers 500.
3: VRT Radio BNE.
4: 489.

0: Radio Bene, Meezingers 500. VRT Radio Bene.
1: ...488.

0: Radio BNE, Meezingers 500.
1: De tijd van je leven.
2: VRT Radio BNE.
0: 485.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er rijden opnieuw treinen van en naar Brussel-Zuid na de vondst van een verdacht pakket. En we krijgen een overzicht van de sterrenrestaurants in ons land. Er rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 is alle treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd, omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat vertelt Anne van de federale politie.
1: Er was een melding van een verdachte tas die zich op een trein bevond. Die trein hebben we daarom laten stilstaan in Brussel-Zuid. En die moet geëvacueerd worden om die verdachte tas te kunnen onderzoeken. Spoorwegpolitie en Securrail hebben een perimeter ingesteld en die beveiligd. Terwijl Dovo het pakket is komen onderzoeken, de tas is komen onderzoeken. Dat bleek dan gelukkig negatief. Dus de perimeter is opgeheven intussen.
0: Omdat het treinverkeer zo lang heeft stilgelegen, zijn er wel veel geschrapte en vertraagde treinen. Deze reizigers staan in Brussel-Zuid te wachten op een trein naar huis.
2: Wat kunnen de mensen daaraan doen? Dus niks. Hè. Dus ja, het zijn de gekken die dat plaatsen. Hè. Zo simpel is het. Hè.
3: Normaal gezien geraken we hopelijk binnen dit en een half uur thuis. Ja, even paniek, maar snel terug bedaard. Ja, de B-app brengt ons altijd wel de nodige info. Dus gelukkig wel, daar zijn we dankbaar voor.
4: Nou, hier loopt het wel, maar in Noord hebben we anderhalf uur met kind vastgestaan. En er waren heel veel mensen, dus dat was niet zo heel erg leuk.
0: Nog in Brussel heeft de brandweer vorig jaar bijna 100.000 interventies met een ambulance gedaan. Daarnaast moest de brandweer ook meer dan 4.000 keer uitrukken voor een brand in onze hoofdstad. Het aantal interventies blijft elk jaar maar stijgen. En Walter Diriou van de Brusselse brandweer ziet daar twee oorzaken voor.
5: Dat is logisch. De Brusselse bevolking verhoogt ook. En de mensen zijn ook een beetje minder zelfbehulpzaam. Dus bij het minste doen ze een beroep op de hulpdiensten in plaats van eerst na te denken, is dat wel dringend? Kan ik dat zelf niet oplossen? Of kan ik dat niet oplossen met de hulp van iemand anders?
0: Het is vandaag dag van de brandweer. Op het grote Assize-proces over het carnavalsdrama in Strepich is vanmiddag de belangrijkste beschuldigde verhoord. Hij reed 4 jaar geleden met een BMW in op een groep carnavalisten. 7 mensen stierven bij die aanrijding. Marieke van Kouwenbergen, wat is jou opgevallen tijdens die ondervraging?
6: Ja, tijdens het verhoor is duidelijk geworden dat de beschuldigde gek was op snelle, luxueuze auto's. Hij noemde die auto's zijn baby's en was er ook bijzonder trots op. Volgens zijn ex-vriendinnen reed hij gevaarlijk, tot 200 km per uur. En ook buurtbewoners waren vaak ongerust omdat hij te snel reed in de wijk. De voorzitter overliep daarna alle eerdere verkeersovertredingen die hij heeft gepleegd, zoals rijden zonder gordel, negeren van een rood licht, gsm achter het stuur, maar vooral veel snelheidsovertredingen. Hij erkende dat ook en hij zei dat hij zich dom had gedragen en antwoordde vlot op al die vragen, maar bij de vragen over de dodelijke aanrijding in Strepich stokte zijn stem. Hij zei dat hij foto's had gezien van de slachtoffers en daardoor zo geraakt was dat hij moest huilen. In de zaal zitten hier ook honderden nabestaanden die soms hun verdriet en verontwaardiging uiten. Het verhoor is nu zo'n 1,5 uur aan de gang en zal nog een tijdje duren.
0: Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waarop 3 mensen overleden zijn nadat ze ziek zijn geworden aan boord. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise naar onder meer de Zuidpool. En het was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. Veel passagiers aan boord zijn ongerust, deze passagier bijvoorbeeld. Hij zegt dat de mensen aan boord meer zijn dan krantenkoppen en dat ze zich veilig willen voelen en naar huis willen.
7: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. All we want right now is to feel safe and to get home.
0: En 9 Belgische restaurants krijgen dit jaar voor de eerste keer een ster van restaurantgids Michelin. Bourri uit Roeselaar en Zilte uit Antwerpen blijven de enige restaurants in ons land met 3 sterren. Peter de Kroebele volgde de uitreiking.
8: Ce restaurant est Abel de Meestere.
9: 9 keer gejuich voor de eerste sterren. Ook bij Oude Rotte Stefan Buijens en Danny Horstele, die met nieuwe zaken in de prijzen vielen. Een eerste ster voor restaurant Est in Heverlee en ook jonge chef van het jaar, Abel de Meestere.
10: Je hoopt toch ergens van, hè? Misschien kunnen we er al bij zijn, maar dat dat dan gebeurt en dan nog een keer die award van jong chef, kan het moeilijk beschrijven.
9: 2 sterren voor de Jane van chef Nick Bril, die onlangs nog is veroordeeld voor vlugmisdrijf en verzuim. Het restaurant is verhuisd, dan verlies je je sterren, maar ze zijn dus al terug.
11: Veel onzekerheid, veel weerstand, ook veel tegenslagen. Waarvan ook natuurlijk voor een heel deel te wijten aan mezelf. En dan werk je naar iets waar je in gelooft. En daar hebben we vandaag onze bekroning op gekregen.
9: Ook een tweede ster voor Edwin Menu van Queen is 33 in Knokke.
12: Want niet zien aankomen, we hebben een heel moeilijk jaar achter de rug gehad. Privé, dit komt echt als een bekroning van ons werk.
9: Boeri en Zilte blijven op eenzame hoogte met 3 sterren.
0: Vanavond is er lokaal nog kans op een bui. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen krijgen we veel buien. We halen dan nog 16 graden. Dit nieuws begon met een verdacht pakket op een trein in Brussel-Zuid. Dat bleek valsalarm. Maar omdat het treinverkeer een uur en een half stil heeft gelegen, zijn er in volle avondspits nog veel geschrapte en vertraagde treinen. Het hele verhaal lees je ook in de app van VRT Nieuws.
13: Radio Bene.
14: Radio Bene, Meezingers 500.
15: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
14: 484.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Knaldi.
12: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Radio BB.
15: Tijd van je leven.
16: Radio BNE, Meezingers 500.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
3: oei, BelDMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een wegwijzer. Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Radio Bene, Meezingers 500. Radio Bene 474.

Bene, Meezingers 500. Radio Bene. 471.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Zes uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat mensen overwegen een warmtepomp nu gas zoveel duurder is geworden. In Duitsland zijn twee mensen overleden nadat een auto is ingereden op een groep mensen. En in de Ronde van Spanje heeft onze landgenoot Shari Bosuyt de tweede etappe gewonnen. Heel wat mensen vragen een offerte op om een warmtepomp te plaatsen. De installateurs zien een stijging met 40%. Dat zegt de Federatie voor Klimaattechnologie. De dure gasprijzen laten mensen zoeken naar alternatieven. De vraag stijgt vaak als er stijgende olie- en gasprijzen zijn, zegt Patrick O. van de federatie.
1: De grootste reden is dat de mensen het beu zijn. Dus eerst was het Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld en de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die future-proof is, die toekomstgericht is.
0: Vorig jaar zijn er 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. Rijden opnieuw treinen van en naar het station van Brussel-Zuid. Om 2:20 is alle treinverkeer naar dat station ruim een uur stilgelegd omdat er een verdacht pakket was gevonden. Dat pakket bleek ongevaarlijk. Er zullen wel nog heel veel vertragingen zijn en dat de hele avond lang, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Het treinverkeer is hier wel een klein anderhalf uur volledig onderbroken geweest, hè, op een van de drukste spoorpunten van het land. Dus dat betekent ook dat reizigers de rest van de avondspits wel nog moeten rekening houden met vertragingen en met geschrapte treinen. De P-treinen bijvoorbeeld, die de avondspits versterken, die laten we vanavond sowieso niet rijden. Dus als je de trein moet nemen, check zeker vooraf onze reisplanner, want die toont ook de actuele dienstregeling.
0: De man van 27 die vorig jaar in Sint-Laurijns in Oost-Vlaanderen met zijn auto een jongen van 14 aanreed na een ruzie over de verkoop van een vape, is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 met uitstel. De jongen raakte bij dat incident zwaar gewond. Hij liep verschillende breuken op. Volgens getuigen reed de man opzettelijk op de jongen in nadat de verkoop van een vape ontaarde. De bestuurder werd verdacht van poging tot doodslag, maar daarvan sprak de rechter hem vrij. Hij is wel schuldig aan het toebrengen van slagen en verwondingen, inbreuken op de wapenwet en schuldig verzuim. Op het grote assiseproces over het carnavalsdrama in Strepiech is vanmiddag de man verhoord die 4 jaar geleden met zijn auto aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen toen om het leven. Marieke van Kouwenbergen, wat heeft de man daarover zelf gezegd?
3: Ja, tijdens het verhoor heeft hij toegegeven dat hij meer dan 100 km per uur reed, dat hij 1 hand op het stuur had en in de andere hield hij zijn gsm vast. Want hij wou een story maken voor zijn sociale media. Hij keek dus niet naar de weg, maar naar zijn gsm. Tijdens het verhoor werd hij ook erg emotioneel. Hij schreeuwde in tranen dat hij spijt had en hij richtte zich ook tot de zaal en zei dat hij nooit mensen had willen doden. De voorzitter vroeg of hij besefte dat hij toen mensen had aangereden en vroeg ook waarom hij niet meteen gestopt was. Hij antwoordde daarop dat hij te hard in shock was en doodsbang was voor de reacties. Op dat moment lieten sommige nabestaanden in de zaal luid op hun verontwaardiging horen. Anderen zijn overmand door emoties naar buiten gestapt.
0: In Leipzig, een stad in het oosten van Duitsland, zijn zeker 2 doden gevallen. Een auto is daar in de binnenstad op mensen ingereden. Jeroen Rijgaard, wat weten we daar al over?
4: Wel, stilaan worden meer details bekend, Sophie. Een auto is inderdaad een winkelwandelstraat ingereden in het centrum van Leipzig. Volgens verschillende ooggetuigen in Duitse media aan hoge snelheid. Nu, het gaat om een drukke winkelstraat die uitkomt op de markt van Leipzig. En we weten intussen dat er 2 doden gevallen zijn. Dat heeft de politie bij onze collega's van de MDR bevestigd. En er zouden ook minstens 8 gewonden zijn. Officieel weten we over de oorzaak of de dader nog niets. Het ongeval vond dus wel plaats aan het begin van een verkeersvrije straat. Zoals ik al zei, dus kwaad opzet lijkt zeker niet uit te sluiten, maar dat is af te wachten. Nu, de lokale radio sprak met ooggetuigen en die hebben het over een Volkswagen SUV waar iemand bovenop zat. En er was volgens de radio ook sprake van een steekincident. Maar dat is dus allemaal op basis van ooggetuigen, dat laatste en nog niet bevestigd.
0: En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft onze landgenote Shari Bosuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde Bosuyt het voor de Duitse Koch, die wel de nieuwe leidster wordt in het algemene klassement. Voor Bosuyt is het de grootste zege uit haar carrière en ze kan het moeilijk geloven.
5: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aan ging. Ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snel ging komen. Dus wel fantastisch.
3: Vanavond is er lokaal nog kans op een bui. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen krijgen we veel buien. We halen dan nog 16 graden. Dit nieuws begon met de warmtepomp. Heel wat mensen overwegen warmtepomp nu gas zoveel duurder is geworden door de spanning in het Midden-Oosten. Installateurs zien een stijging van de aanvraag van een offerte met 40%. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE, Meezingers 500.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Radio BNE, Meezingers 500.

Vingers 500. VRT Radio BNN. ...462.

Radio Bene, Meezingers 500. Radio Bene. 461.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel, met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
3: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
2: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Radio Bene, Meezingers 500. Radio Bene. 459.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: uur. Goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto in de binnenstad op mensen ingereden. Er zijn 2 doden en 2 zwaar gewonden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Jeroen Rijgaard, wat weten we tot nu toe?
1: Wel, dat een auto met hoge snelheid een van de belangrijkste winkelstraten, een winkelwandelstraat eigenlijk, in het hartje van Leipzig ingereden is. Volgens getuigen gaat het om een Volkswagen SUV en daarbij werden dus verschillende mensen aangereden. 2 lieten daarbij het leven. Nu, de vermoedelijke dader is dus opgepakt en het gevaar is geweken, maar wie hij of zij is en wat het mogelijk motief is, dat weten we nog niet. Het gaat wel om een winkelwandelstraat, dus ja, veel wijst toch wel op kwaad opzet. En de tol, 2 doden dus, 2 zwaar gewonden en dan nog verschillende andere gewonden.
0: Dankjewel, Jeroen. De eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepy 4 jaar geleden is bijna afgelopen. Vanmiddag werden de 2 beschuldigden verhoord. Ze hebben allebei hun spijt betuigd aan de families van de 7 overleden carnavalisten. De bestuurder gaf toe dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op het proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft.
2: Je veux pas dire qu'il est perturbé, mais bon, il essaye un peu de se rattraper. Maintenant, je pense que la situation elle est compliquée. Il reste un humain aussi, mais voilà, je pense qu'il doit quand même payer pour ce qu'il a fait. Malgré que c'était peut-être pas intentionnel, mais voilà, l'acte est fait, donc le mal est fait.
0: De belangrijkste vraag de komende 2 weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Heel wat mensen vragen een offerte op om een warmtepomp te plaatsen. Installateurs zien een stijging met 40%, dat zegt de Federatie voor Klimaattechnologie. De dure gasprijzen laten mensen zoeken naar alternatieven. De vraag stijgt vaak als er stijgende olie- en gasprijzen zijn, zegt Patrick O. van de Federatie.
3: De grootste reden is dat de mensen het beu zijn. Dus eerst was het een Oekraïne en dan nu is het Iran. Dus die wispelturigheid van die fossiele prijzen, dat begint toch een aantal mensen op hun zenuwen te werken. Zo hebben we ook de transitie al gezien in de autowereld, in de mobiliteit. En daarmee kiezen ze nu voor een warmtepomp, omdat daar de elektriciteitsprijs in principe stabieler en naar de toekomst toe goedkoper zou moeten worden. En dat dat een keuze is die future-proof is, die toekomstgericht is.
0: Vorig jaar zijn er 35.000 warmtepompen verkocht in ons land. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft onze landgenote Shari Bossuyt de 2e rit gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton haalde Bossuyt het voor de Duitse Franziska Koch. Zij is ook de nieuwe leidster in het algemene klassement. Voor Bossuyt is het de grootste zege uit haar carrière en dat kan ze maar moeilijk geloven.
4: Ik zag het eigenlijk echt niet meer goed komen, maar de afdaling kon ik nog zoveel plaatsen goed maken. En ik kwam met zoveel snelheid dat ik gewoon op 300 meter al aanging. En ik denk dat niemand al verwacht had dat ik met zoveel snel ging komen. Dus wel fantastisch.
0: Lokaal nog kans op een bui. Na middernacht droger bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel buien. We halen dan nog 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, Meezingers 500.
5: Van je leven, na na na na na, VRT Radio BNN
6: 454.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
2: shine. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: 448.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja. Yeah. Nu sta

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf 2,29 euro per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen...

0: Radio Bene.
1: Meezingers 500. VRT Radio Bene.
0: 439.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we?
1: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw en de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika en de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
0: Dankjewel voor de update, Koen. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuren af in Oekraïne op 8 en 9 mei. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. De wapenstilstand valt samen met de herdenkingsdag op 9 mei. Rusland viert dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. President Poetin had aangedrongen op een wederzijds staakt het vuren, maar de Oekraïnse president Zelensky gaf aan dat hij daar niet in gelooft. Ook bij vorige tijdelijke bestanden tussen de 2 partijen bleven de gevechten aan het front vaak doorgaan. Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. 5 vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. De strafmaat wordt later vanavond bepaald. De Vlaamse Belastingsdienst eist bijna 5 miljoen euro leegstandsheffing van Katoenatie, omdat de Boerentoren in Antwerpen al enkele jaren leeg staat. De Boerentoren wordt gerestaureerd en verbouwd, maar volgens het leegstandsdecreet is dat geen excuus om vrijgesteld te worden van de leegstandsheffing. De verbouwing van de Boerentoren zou in 2030 afgerond worden. De totale leegstandsheffing voor al die jaren zou tussen de 20 en 40 miljoen euro liggen. Katoenatie, de eigenaar van het gebouw, is niet te spreken over de heffing. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, meezingers 500.
2: Radio
3: 437.

0: Radio BNE, Meezingers 500.
1: De tijd van je leven.
0: VRT, Radio BNE. 427.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: 9 uur, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig, is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
1: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
0: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 3 zwaar gewonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft op zijn beurt ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip zou geraakt zijn. Op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Er vielen geen gewonden. Trump roept Zuid-Korea op om zich aan te sluiten bij Project Freedom. Dat is de Amerikaanse militaire missie om gestrande schepen weg te krijgen uit de straat van Hormuz. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Op de eerste procesdag over de dodelijke aanrijding in Strepy 4 jaar geleden heeft na de bestuurder ook de passagier zijn eerste versie van de feiten gegeven. Hij beweert dat hij de aanrijding zelf niet gezien heeft en dat hij niet in staat was om meteen na het ongeval hulp te bieden. Ook hij betuigde zijn spijt aan de families van de 7 overleden carnavalisten. Eerder gaf de bestuurder ook al aan dat hij veel te snel had gereden en dat hij niet meteen stopte omdat hij in shock was. Volgens Nicola, die tijdens het drama als 17-jarige carnavalist meeliep in de stoet, toonde de bestuurder op het proces zijn emoties, maar moet hij boeten voor wat hij gedaan heeft.
2: Je veux pas dire qu'il est perturbé, mais bon, il essaye un peu de se rattraper. Maintenant, je pense que la situation elle est compliquée. Il reste un humain aussi, mais voilà, je pense qu'il doit quand même payer pour ce qu'il a fait, malgré que c'était peut-être pas intentionnel, mais voilà, l'acte est fait, donc le mal est fait.
0: De belangrijkste vraag de komende weken zal zijn of de aanrijding opzettelijk was. Het proces zal nog zo'n 2 maanden duren. Vanavond is er lokaal nog kans op een bui of intense buien, vooral in het centrum en het oosten. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen van 8 tot 12 graden. Morgen trekt een actieve regenzone over, we halen dan nog 16 graden. En woensdag en ook donderdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, meezingers 500.

0: 16 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft zo net een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Het eerste dossier is het drinkwaterplan van minister van Omgeving Jo Broens. Die wil een tijdelijke verhoging van de normen voor PFAS-vervuiling langer aanhouden. Vooral in het West-Vlaamse drinkwater is dat een acuut probleem. Een tweede dossier is dat van de energiesteun. Minister Bonte wou maatregelen om de hoge energiefacturen wat te milderen. En een derde dossier is de begroting. Minister Weitz wil daarin enkele besparingen doorvoeren. Minister-president Matthias Diependalen heeft net op sociale media laten weten dat er dus een akkoord bereikt is. Het is nog wachten op de details. Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Koen Braakman, wat weten we al?
1: Het Hantavirus is nu ook gevonden bij een Nederlandse vrouw van 69. Dat meldt de krant AD op gezag van de Zuid-Afrikaanse overheid. Want die vrouw is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, nadat ze dus van het schip was gehaald. Eerder had ook al een Britse passagier positief getest op Hanta. Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij leeft dus nog. En dan zijn er ook nog 2 passagiers overleden naast die Nederlandse vrouw. Maar bij hen is er geen of toch nog geen link met dat Hantavirus gevonden. De ene passagier is de man van die overleden Nederlandse vrouw. En de derde dode is een Duitse passagier. Dat cruiseschip ligt intussen voor anker voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. En de passagiers mogen daar niet van boord. Het Hantavirus, nog eens voor alle duidelijkheid, wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen. En het is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.
0: Bedankt, Koen. Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Rusland viert traditioneel de overwinning op Nazi-Duitsland op 9 mei. De man die in de vooravond met een wagen inreed op mensen in een drukke winkelstraat in de Duitse stad Leipzig is een 33-jarige Duitser. De man zou geen onbekende zijn van de politie en vertoonde bij zijn arrestatie psychisch verward gedrag. De man zat nog in zijn wagen toen de politie in de winkelstraat aankwam, zegt de woordvoerster van de politie.
2: Der Tatverdächtige, also der Fahrer des Fahrzeuges, konnte gestellt werden, noch im Fahrzeug sitzend in der Innenstadt und befindet sich derzeit in polizeilichen Maßnahmen.
0: Uit het eerste onderzoek blijkt dat het om een opzettelijke daad zou gaan in een staat van woede en razernij. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. Er vielen 2 doden en 20 gewonden, 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Amerikaanse leger 7 Iraanse boten heeft vernietigd in de straat van Hormuz. Iran heeft ook schepen onder vuur genomen. Een Zuid-Koreaans vrachtschip werd geraakt en op dat schip brak brand uit in de machinekamer. Iran heeft vandaag ook drones en raketten afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar werd een groot oliebedrijf in een haven geraakt. Een wolkbreuk heeft wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente is de brandweer volop bezig om kelders leeg te pompen. En lokaal kunnen er nog intense buien vallen, vooral in het centrum. Na middernacht wordt het droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntendossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependaele kort voor 10 uur weten.
1: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
0: Het is dus nog wachten op de details, maar ondertussen weten we wel dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen wel maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de knelpuntendossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling dus, en Matthias Diependaele erkent dat.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een klein vliegtuig tegen een gebouw gecrashed. Er vielen 2 doden, de piloot en de co-piloot, en 3 inzittenden raakten zwaar gewond. Op beelden van een lokale tv-zender is te zien hoe het toestel hoogte verloor en hoe de piloot moeite deed om de hoge gebouwen te ontwijken. In het getroffen gebouw raakte niemand gewond. In het voetbal heeft Zakaria El Wadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El Wadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. Het weer, lokaal nog intense buien, vooral in het centrum. Na middernacht droger bij temperaturen vannacht rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden morgen. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Dat liet Vlaams minister-president Matthias Diependalen kort voor 10 uur weten.
1: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt en we gaan die morgen voorstellen op een persconferentie.
0: Het is nog wachten op details, maar ondertussen weten we dat in de Vlaamse administratie per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aanwerving mag gebeuren. In West-Vlaanderen worden de normen voor bepaalde giftige stoffen in het drinkwater tijdelijk verhoogd, maar er komen ook maatregelen om meer giftige stoffen in heel Vlaanderen uit te faseren. En er komen ook een aantal maatregelen die het energieverbruik moeten verlagen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over de dossiers en ook vandaag duurde het een pak langer dan verwacht. Toch een zware bevalling en Matthias Diependalen erkent dat.
1: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
0: Er is een tweede geval van het Hantavirus opgedoken bij een passagier van een cruiseschip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Ze blijft rustig bij de hele situatie.
2: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. Ja, natuurlijk zijn we bezorgd om die mensen. Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. En we weten dat er een virus aan boord is/was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er Een zekere ongerustheid, ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
0: Een jongeman van 23 is door het Assisehof van West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op een jongen van 15. De dader uit Oostkamp bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. De jongeman krijgt een celstraf van 20 jaar. 8 andere vrienden van de dader pleegden volgens de jury schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Sport. In het voetbal heeft Zakaria Elwadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van de Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. En in het snooker heeft de Chinese Wu Yeze zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer vannacht droger bij temperaturen rond 10 graden. Morgen trekt een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog. Tot de avond, dan krijgen we veel neerslag. Temperaturen van 13 tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen bij 14 graden. Vanaf donderdagmiddag stilaan beter. En dat was meteen alles voor vandaag. Ik laat u de komende uren in de handen van Matthijs Pijnes, die voor u de wereld in de gaten houdt. En meer nieuws vindt u ook altijd op de website van VRT Nieuws.

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er dus ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering pas haalbaar in 2029. Tot dan is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Er is een tweede geval van het hantavirus opgedoken bij een passagier van een schip. In totaal zijn er nu 3 doden bij de passagiers, maar het is niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is één van hen. Er is geen paniek aan boord, maar er is wel bezorgdheid, zegt ze.
1: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja, maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
0: Het hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren zoals ratten en muizen en is vooral gevaarlijk voor oudere mensen. Sport dan, in het snooker heeft de Chinees Wu Yizhe zich tot wereldkampioen gekroond. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel en voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel in het snooker zo naar China. Het weer dan nog, vannacht op de meeste plaatsen wat droger, al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien, minimaal rond 10 graden. Dinsdag overdag trekt er een regenzone over, in Vlaanderen blijft het eerst meestal droog tot de avond, dan krijgen we veel neerslag en temperaturen tot 16 graden. Woensdag nog altijd veel wolken en kans op lichte regen, dan maximaal tot 14 graden. Vanaf donderdagmiddag wordt het stilaan wat beter. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan